0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: God, tell me something. You can't play a beer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam die weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dank u voor deze nieuwe morgen. En dat was een mooie uitvoering van Ayan en Edith Post natuurlijk. Ja, zo is het ook. Vanmorgen werd ik wakker en te denken, wat ben ik toch weer dankbaar dat ik weer deze dag mocht meemaken. En zo heb ik dat natuurlijk elke morgen, want het is natuurlijk niet standaard. En heel gewoon dat het allemaal maar zomaar doorgaat. Want je kunt wel zien, links en rechts om je heen gebeurt er van alles. En mensen worden ziek, er zijn mensen die overlijden en alles bij elkaar. Dan is het dus logisch als je dan 's morgens weer wakker mag worden. Vandaar dit nummer. Goedemorgen luisteraars, welkom in het zondagmorgenprogramma van de lokale omroep. Mijn naam is Egbert Bos. Ik mag vanmorgen deze morgendienst presenteren. En de dienst die vandaag live uitgezonden worden via de lokale omroep is de Nederlandse Gereformeerde Kerk. De Schuilhof op het Harde, moet ik zeggen. Niet in het Harde, maar op het Harde. En de dienst zal rond 9:30 beginnen. Voor die tijd natuurlijk nog wat geestelijke muziek. En ook uiteraard de liturgie zal ik nog voor die tijd behandelen. En ik blijf bij u als het goed is tot 12:00. Met ook uiteraard wat mooie geestelijke muziek. En misschien nog wel wat gedichten erbij. Maar dat zien we allemaal in dit programma. In ieder geval, we gaan eerst even luisteren naar wat muziek. Voordat we dus overschakelen naar het Harde. Naar de gereformeerde kerk. De Nederlands gereformeerde kerk, moet ik zeggen. De Schuilhof.

Dat was de zingende zeeman vanaf Urk. Of op Urk, moet ik zeggen. En de voorwaarde ook de Urkus. Dat was natuurlijk Eiland Urk. Christelijk mannenkoor Eiland Urk. En die zongen Komt allen die vermoeid zijn. En daarna was de zingende zeeman Ik wil zingen van mijn eiland. Ja, dat is ook mooi als je dat kan. En vooral de Urkus ook. Die zingen nogal veel. Of die zingen elke dag volgens mij. En ik zit daar ook op met de koor. En we hebben pas met een paar Urker vrienden mogen zingen op het Feithof, het nieuwe Feithof voor de oudjes op maandagavond. Het was een fantastische avond. En de Urkers die dingen dat allemaal vrij blijven natuurlijk in de opdracht van de heer om te zingen van de heiland. En dat was ook een van deze nummers die daar gezongen werd. Vandaar dat ik die ook nu ook even draaide om daar nog even aan te herinneren. Het was een mooie avond. Ze namen zelfs wel vis mee voor de oudjes. Dus het was een fantastisch goede geslaagde avond. En zoals jullie die Urkers die zingen de hele dag op de auto of op zee of in de fileerderij. Het maakt allemaal niet uit. Altijd staat de psalm op en ze zingen met z'n allen. En hun zingen ook vanuit hun gevoel en hun hart. En vooral dat ze menen van zingen is twee keer bidden. Dus bij hun gaat het allemaal dubbel op. Maar wel mooi. Goed, we gaan zo nog even de liturgie er even bij pakken voor de uitzending van vanmorgen. Zoals al eerder gezegd, dat komt uit de Nederlands gereformeerde kerk vanaf het harde, oftewel de Schuilhaf. En dan zal ik even de liturgie er even bij pakken. Er is een doopdienst, zie ik erbij staan. Dus van Leon en Marije, dat zijn de ouders die de kinderen tot doop brengen vanmorgen. En dat zal ook in deze dienst gebeuren. Albert Posma die leidt de dienst en de rest dat zal ik zo nog even bijpakken.

Ja, wat een dag zal het zijn, gezongen door het christelijk mannenkoor, het Harde. Ja, je hoort dus geen man, maar wel een vrouw. Maar goed, die zingt natuurlijk voor het christelijk mannenkoor. In ieder geval, dat nummer had ik natuurlijk ook even wel, ja, niet maar zo opgezet. Wat een dag zal het zijn. Ik zat net te denken, wat is het toch bijzonder als je een gelovig iemand mag wezen. Een bevoorrecht iemand. Dat wat er ook gebeurt in je leven, ook al is het nog zo moeilijk, ook al kijk je tegen de dood aan of wat dan ook. Maar in ieder geval, dat je dan kan mag zingen vanuit je hart met het gevoel, wat een dag zal dat zijn. Nou, dat is hetzelfde natuurlijk met de Palenpoorten. Ja, en de Lichtstad, precies hetzelfde als je daar goed over nadenkt. En je bent gelovig en je denkt van, dat gaat ook mij overkomen. Dan, ja, dan heb je eigenlijk niks te vrezen.

Ja, in uw heiligdom. En daarvoor was welke vriend is onze Jezus. We gaan even gauw naar de liturgie van de ochtenddienst vanmorgen vanuit de kerk in het Harde. En Albert Wolfsma gaat voor. Er wordt eerst gezongen natuurlijk. Dat is logisch. Daar beginnen we altijd mee. Dan welkom, stilte en stilgebed. En dan zingen Ik Hef Mijn Ogen. En dat is van opwekking 640. Daarna vrede, een groet en amen, een gebed, een kindermoment en een kinderlied. En daarna is de doopbediening van Leon en Marije. De voorbereiding op de doopformulier en zingen een doop, een nummer van Sheila. Dan vragen de doopouders op het podium met een doopbediening aan Leon. En zingen na de doop is wees gezegend. Doopbediening aan Marije komt er ook bij natuurlijk op hetzelfde moment. En dan zingen na het doopgebeuren van Marije is God zegen voor jou, ook van Sheila. Dan de felicitaties, kunnen daarna en daarna de doopelingen bijschrijven in het doopbord. Bijbellezing, Efeze 2 vers 1 tot en met 10. En daarna dan zingen we ook nog vanuit de psalm 139 en 121 in gedachten. Dan de verkondiging met liefde gemaakt en bewaakt om Jezus voort om te gaan voor Jezus. Dan zingen we Heer, wijs mij uw weg, opwekking 687. De dank en de voorbeden en de collectedoel is VSE. Zingen dan nog Onze schuilplaats is God, is opwekking 847. En dan is de zegen, gezongen amen. En dat is de dienst van vanmorgen, zoals gezegd, vanuit het Harde. De kerk, de Nederlands gereformeerde kerk, de Schuilhof. We gaan er zo naar overschakelen rond de klok van 9:30. En tot die tijd kunnen wij nog even een mooi nummer draaien. Want het volgende nummer is zeker van belang. Dat je, als je in de dienst komt, of in ieder geval in de kerk. En buiten dat je de zegeningen moet tellen natuurlijk. En ik wil zingen van mijn heiland. Of in ieder geval, dank u voor deze nieuwe morgen. Wat ik al gedraaid heb, is ook een nummer zeker van belang in zo'n kerkdienst als vanmorgen. En dat is, Heer, ik kom tot u.

0: gaan nu overschakelen rechtstreeks naar de kerkdienst vanuit het Harde. En ik wil zeggen, wens u een hele gezegende dienst. En na de dienst zijn we weer bij u terug met mooie muziek.
1: In de dienst samen.

Lekker zitten. Allereerst heel hartelijk welkom. Fijn om jullie weer te zien. Goedemorgen allemaal. Mensen hier in de kerk. Mensen die meeluisteren thuis via internet. Bijzonder welkom ook voor de luisteraars van de lokale omroep Elburg. Fijn dat jullie meeluisteren en ook met ons verbonden zijn. Bijzondere dienst, dat zien, dat voelen we denk ik allemaal. Doopdienst, de heilige doop is aangevraagd door onze broer en zus Marten en Harriette Compaan voor hun zoon Leon. En door broer en zus Peter en Gerdien van der Linden voor hun dochter Marije. En in deze dienst gaan we dat meemaken, de doop van Leon en Marije. Volgende week zondag, 6 september, is de startdag voor ons als gemeente. Deze dag staat in het teken van het nieuwe jaarthema, de weg volgen. Vanwege deze startdag is er een aangepast programma voor de middag. De reguliere middagdienst van 16:30, die komt te vervallen. In plaats daarvan zijn jullie vanaf 15:00 van harte welkom bij de familie Wieberdink. Voor meer informatie en adresgegevens verwijzen we jullie naar de kerkklok en Scipio. Volgende week zondag hopen we in de morgendienst het heilig avondmaal te vieren. Wil je het meevieren? Ben je geen lid van onze gemeente? Meld je voorafgaand aan de dienst in de hal van de kerk even bij een van de kerkraadsleden. Na deze kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De doopouders straks te feliciteren in de hal. Er is koffie en ook gasten zijn natuurlijk van harte welkom. En ik mag jullie voorgaan in deze dienst. Een tijdje geleden. Ik denk dat het nog wel lukt. Albert Postmeester naam. Laten we nu gaan staan als het lukt uit eerbied voor onze God. Dan zijn we een klein moment stil. Kun je in persoonlijk gebed richten tot onze goede God. En daarna zingen wij uit dat wij onze hulp en alles van God verwachten met opwekking 640. Moment van stilgebed, daarna zingen wij.

Ontvang van die God, van wie we alles mogen verwachten, ontvang van hem deze woorden. Er is voor ieder van jullie genade en vrede van God onze Vader. Door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Dan zeggen we samen, amen. Laten we gaan zitten. Ik ga jullie voor in een kort gebed. Heer onze God, Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn. Veilig hier zijn aangekomen, misschien van ver gereisd. Misschien vanwege gezondheid of leeftijd, ook wel een kwetsbare reis. Heer, dank u wel dat we hier mogen zijn als familie, vrienden, gemeenteleden rondom Henriette en Marten, Peter en Gerdien, Leon, Marije, Joas, Joelle, om iets heel bijzonders mee te maken. De doop van Leon en Marije. Heer, wilt u dat wat u in de doop zegt, liefde, genade, zorg, bescherming voor altijd, wilt u dat niet alleen aan Leon en Marije laten voelen, maar ook aan ons laten horen, zien en voelen. Wilt u ons zo zegenen in deze dienst? Hier in deze kerkzaal, de schuilhof, thuis. Als we meekijken, meeluisteren, wilt u ons raken, vullen met uw Heilige Geest? Hier zijn mensen die we juist vandaag extra missen. Wees daarin ook bij ons. Op zulke bijzondere momenten die we graag hadden gedeeld met mensen die ons lief zijn. Heer, wees bij ons. Zodat we met ons meedragen en ook vandaag voelen. Troost ons door uw Heilige Geest in de naam van Jezus. En zegen ons zo deze dienst. Amen. Nu kindmoment. Martine en de kinderen.

Als er kinderen zijn in de kerk, en die zijn er, hallo, dan mag je komen. Jij mag gaan zitten. Nou, een hele schoolklas. Jij mag gewoon even gaan zitten. Goed. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Een aantal ken ik, een aantal niet. Maar die komen vast omdat ze familie of vrienden zijn van de baby's die gedoopt worden. Klopt dat? Wat leuk. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ik ga even proberen en om het een beetje uit te leggen wat er allemaal straks verteld wordt. Nu is het vakantie geweest en ik ben altijd in de vakantie jarig. En wat krijg je als je jarig bent? Cadeautjes. Ja, heb ik ook gekregen. Hele leuke cadeautjes. Maar ik krijg ook altijd nog wat anders. Speciaal van Job en van Sarah, mijn kinderen. Wat zou dat zijn? Misschien maken jullie dat ook namelijk wel voor je ouders of opa en oma. Ontbijtje op bed. Ja, die kreeg ik ook. Heerlijk. Maar ook nog wat anders. Een kleurplaat. Ja. Kijk, daar gaan de kinderen. En wie doet dit ook? Wie maakt er ook altijd een kleurplaat voor verjaardagen? Voor opa's en oma's? Voor papa's en mama's? Misschien wel voor je broertjes of zusjes? Heel leuk. Ja, hier word ik altijd heel blij van. Want je gaat mooi kleuren. Je gaat hem helemaal mooie kleurtjes geven. Je zet er wat leuks boven. Lieve mama, gefeliciteerd met je verjaardag staat erboven. Nou, deze is van mijn dochter. En je geeft hem pas als je hem zelf helemaal mooi vindt. Als je zegt, hé, maar dit vind ik helemaal mooi ingekleurd, want hier gaat mama blij mee zijn. Klopt dat? Ja. Ja, anders is het ook een beetje jammer, hè? Nou, eigenlijk gaat het daar straks ook over in de preek. Eigenlijk staat er in de Bijbel, in het vers wat wij straks gaan lezen, dat wij zijn als deze kleurplaat. En dat is een beetje gek, want deze kleurplaat is plat. Er staan lijntjes op en kun je inkleuren. Maar de Heere God heeft ons bedacht zoals een kleurplaat. Heel wonderlijk, heel kunstig. En hij heeft ons gemaakt dat we precies goed zijn zoals we zijn. Net als deze kleurplaat die je wil gaan geven aan iemand anders. Want wat gebeurt er als ik deze kleurplaat krijg? Die was helemaal ingepakt. Wat werd ik daarvan? Ja, jij weet het, hè? Ik werd daar blij van. Goed zo, Job. Ik werd daar heel blij van. En zo mogen wij ook op deze wereld zijn. Dat wij gemaakt zijn door God. Dat wij gekend zijn door God. God weet allemaal wat er in ons omgaat. God weet dat wij soms verdrietig, soms bloos, soms blij zijn. Maar wij zijn gemaakt zoals Hij dat wil. En dat is goed. En dan mogen wij mooie dingen meedoen in de wereld. We gaan zo het liedje zingen. Ik zag een kuikentje. Die hebben we al vaker gezongen de afgelopen tijd. Dus die kennen jullie heel goed. Dus ik wil heel graag jullie goed horen zingen. Ik heb voor jullie allemaal nog een kleurplaat meegenomen. Die sluit dus mooi aan over het liedje. En maak er wat moois van en maak iemand er ook blij mee. Zoals wij elkaar ook blij mogen maken in de wereld. Ja, je mag er eentje komen halen. En dan mag je naar je plek gaan en dan hoop ik dat jullie heel hard gaan zingen.

als voorbereiden, verder voorbereiden op de doop van Sjirko Leon Juda Compaan en Marije Leni van der Linde. Geliefde broers en zussen in Christus, Marten en Harriette, Peter en Gerdien. Jullie willen heel graag dat Leon en Marije worden gedoopt. Aan dat verlangen geven we als gemeente graag gehoor. Want Jezus zelf heeft zijn apostelen de opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken. En hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. Een van die apostelen, Paulus, spreekt ook over de doop. En hij legt het zo uit: het water van de doop maakt je één met Jezus. Door de doop ben je dus met Jezus gestorven en begraven, maar ook sta je met hem op, met Christus, die door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. En zo kun je een nieuw leven leiden. De doop is een teken en een garantie van de relatie die God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest met je begint. Als je wordt gedoopt in de naam van de Vader, wordt duidelijk dat God de Vader voor eeuwig zijn verbond van genade met je sluit. Hij neemt je aan als zijn kind en erfgenaam. En hij zorgt liefdevol voor je, omdat hij het goede voor je wil. Als je wordt gedoopt in de naam van de Zoon, wordt duidelijk dat de Heer Jezus al je zonden afwast, omdat hij voor je geleden en gestorven is. Je mag ook met hem opstaan in een nieuw leven, vol van zijn volmaakte zuiverheid. Als je wordt gedoopt in de naam van de Heilige Geest, wordt duidelijk dat de Geest echt in jou wil wonen en werken. Hij verbindt je aan Jezus en doet je delen in het heil dat hij voor jou verdiend heeft. Alle schatten van Christus worden door de Geest van jou. De vergeving van de schuld, de heiligheid van Jezus en de zekerheid dat je eens volmaakt zult zijn in de wereld die komt. Het hoort bij Gods verbond met de gelovigen en hun kinderen dat je een nieuw leven gaat leiden. Daaraan worden we vandaag door de doop van Leon en Marije herinnerd. God roept ons allemaal op om aan hem toegewijd te zijn. Laat ons daarom ook op dit moment toewijden aan het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. Laten we dat doen door eerst nu samen te bidden en aansluitend zingen we het lied Doop van Sela. Ik ga u voor in gebed. Machtige God, u die eeuwig leeft, liefdevolle Vader van de Heer Jezus, wat is uw genade geweldig groot. Wat houdt u veel van ons? Door de zonde waren wij totaal van u vervreemd en waren we de weg kwijtgeraakt. Maar u hebt ons opgezocht en leidt ons door het diepe water van de doop. Dank u dat u daar al mee bezig was toen u uw volk Israël zocht en het leidde door de zee op weg naar de vrijheid van het beloofde land. Heer, wij vragen u op grond van uw diepe ontferming, wees Leon en Marije, die straks zullen worden gedoopt, genadig. Maak hen door uw Heilige Geest één met Christus, uw Zoon. En laat hen via de doop met Jezus in zijn dood

begraven zijn en met hem opstaan in een nieuw leven. Laat hen dagelijks vol vreugde leven in de navolging van hun Heer en aan hem verbonden blijven met echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Laten we zingen.

Marten en Henriette, ik wil jullie vragen om samen met jullie kinderen bij het doopvond te komen. En ook Peter en Gerdien, samen met jullie kinderen. Welkom hier bij het doopvond.

0: Ja, als jullie zo'n plekje vinden, denk om het randje. Ik ga u eerst de vragen stellen aan de doopouders. En straks, vlak voordat we gaan dopen, zal ik ook de kinderen uitnodigen om erbij te komen. En als ik dat vergeet, herinner me. Geliefde broers en zussen in Christus, Marten en Henriette, Peter en Gerdien. Jullie verlangen naar de doop van jullie zoon Leon en jullie dochter Marije. Omdat jullie geloven dat onze kinderen bij God horen. En niet omdat het de gewoonte is in de kerk of voor de uiterlijke vorm. Dat maken jullie duidelijk door antwoord te geven op de volgende vragen. Leon en Marije zijn prachtige en unieke schepselen van God. Maar tegelijk is het wel zo dat ze zijn geboren in een wereld waar zonde en gebrokenheid heersen. En daar hebben zij zonder te weten ook deel aan. Zonder Christus zou hun leven op doodspoor zitten. Geloven jullie van harte dat Leon en Marije, dankzij het offer van Christus, voor God heilig zijn? Geloven jullie dat de doop laat zien en verzegelt dat wij en onze kinderen één worden met Christus en deel van zijn lichaam de kerk? Belijden jullie dat de Bijbel Gods verlossende woord is, zoals de kerk dat in de apostolische geloofsbelijdenis uitspreekt en zoals wij dat ook in deze gemeente van Christus leren? En beloven jullie Leon en Marije bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te vertellen en te laten zien wat het betekent om als christen te leven en hen te onderwijzen en te laten onderwijzen in de betekenis van hun doop? Wat is daarop jullie antwoord, Marten Compaan? Henriette Compaan.
1: Ja.
0: Peter van der Linden. En Gerdien van der Linden. Ja. Dank jullie wel. We gaan nu eerst over tot de doop van Shirko Leon Juda Compaan. Kinderen die dat van dichterbij willen meemaken, kom maar naar voren en zoek samen veilig een plekje. Er kunnen hier wel wat kinderen zitten, denk ik. Als je op je knieën zit en hier tussen, als het voor jullie ook veilig blijft. Ja? Ja.

Ja. Gaan we nu eerst Leon Doop aansluitend. Aan die doop zingen wij Wees gezegend van lef. Zullen we dat straks staande doen? En vervolgens gaan we over naar de doop van Marije. Circo, Leon, Juda, compaan. Ik doop je in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Wees gezegend.

Dan gaan we nu Marije dopen. Aansluitend zingen we God zegen voor jou. Van Sela. Marije, Leni van der Linde. Ik doop je in de naam van de Vader. En de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Amen. We gaan staan.

even blijven staan? Alsjeblieft. Geliefde broers en zussen, heet Leon en Marije. Met liefde welkom in deze gemeente. En help deze doopouders om hun pasgedoopte kind op te voeden als kind van God. Want wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Willen jullie daarom beloven om, voor zover het in jullie vermogen ligt, deze ouders met jullie voorbeden en jullie voorbeeld tot steun te zijn? Wat is daarop jullie antwoord? Amen. Mogen jullie gaan zitten?

Als jullie nog heel even willen blijven. We willen jullie van harte feliciteren. Volgens mij hebben jullie, Sophie en Colin, en ook Nora iets namens de kinderen in de kerk. Zullen we dat eerst doen? Had je dat bij je, Nora? Kom maar. Jullie hebben iets gemaakt en iets meegenomen. Weet je wie het moet geven? Ga je gang. Alsjeblieft. Je eigen doopbijbel. Dank jullie wel. En als herinnering aan deze... dag, dit moment ook deze doopkaart met daarin de namen... verbonden aan naam van God. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent voor mij, zegt God, ook tegen Leon. Marten, van harte gefeliciteerd. God zegen. Henriette, ook van harte gefeliciteerd. Joas, ook gefeliciteerd. En ook voor jullie, met de namen van Marije, Leni, verbonden aan Gods naam. Van harte gefeliciteerd met dit moment, deze doop. God zegen. Ja, ook God zegen. Ja. Alsjeblieft. Ja. Dan is het nu het moment dat we de namen nog mogen bijschrijven. Mooi om dat hier samen ook zichtbaar te zien gebeuren. De naam van Marije, Leni allereerst.

En de naam van Sjirko Leon Juda. Ook in Christus uitgenade, tot Gods kind aangenomen. Ga je gang, Marten.

Bijzonder, dank jullie wel. Ga lekker zitten. Joost vindt het hier ook wel fijn zitten.

Ga je voor. Vader, dank u wel voor wat we mochten zien, wat we mochten horen, wat we mochten zingen naar over het leven van Leon en Marije. Woorden die we ook elkaar mochten toezingen, zelf mochten inzingen. Heer, dank u wel dat u laat zien, laat merken en ons ook wilt inschakelen om het te laten merken in het vervolg van hun leven dat Leon en Marije geliefd zijn, een kunstwerk waar Jezus alles voor heeft gegeven om uiteindelijk hen ook thuis te brengen in uw nieuwe wereld. Heer, zegen ons samen onderweg en leer ons daarover ook meer. Als we nu de Bijbel open doen, daaruit lezen, zegen ons daarbij door uw Heilige Geest. Amen. In deze dienst heeft Psalm 139 al geklonken, hebben we gezongen. Belangrijke tekst voor Henriette en Marten. God die alles ziet, die je kent, die je wonderlijk heeft gemaakt, die psalm. Psalm 121, belangrijk voor Peter en Gerdien. God die aan het begin van je leven, maar ook aan het eind, als er bergen zijn waar je tegenop ziet, met je meegaat, hij is altijd wakker. Hij let op je. Hij zorgt voor je. En over die God gaat het ook in het Nieuwe Testament. En daar gaan we gedeelte van lezen. Emma doet dat met ons uit Efeze 2, vers 1 tot 10. Laten we daarnaar luisteren.

Efeze 2. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij allen net als zij. Wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Straks na de verkondiging van het evangelie zingen we samen opwekking 687. Heer, wijs mij uw weg.

staat op de beamer. Nog een keer de foto's. In het echt zijn ze natuurlijk nog mooier. Van twee kunstwerken, zou je kunnen zeggen. Twee kunstwerken. Helemaal klaar. Af. En je zou kunnen zeggen, God die doet net als een kunstenaar hier op aarde. Je kunt het een beetje mee vergelijken. Die een schilderij heeft gemaakt of een prachtige vaas. Daar komt een keurmerk op of een naam, een initiaal, een handtekening. En zo kun je een echt kunstwerk ook onderscheiden. Ik kan dat niet zo goed, maar er zijn mensen die er verstand van hebben. Die letten erop, die kijken naar. Nou, een kunstwerk. Meesterwerk in Gods hand. Wonderbaar gemaakt, veilig onderweg. En dat geldt ook voor Leon en Marije. Je zou kunnen zeggen, het stempel van de maker. De handtekening van God staat onder hun leven. Water op hun voorhoofd. Teken van wat God wil zeggen. Ik heb je gemaakt. Je bent van mij. Dat bedoelt God niet hebberig. Je bent van mij. Maar je bent van mij. Ik, de God die alles heeft gemaakt. Die alles overziet. Je kunt in geen betere handen zijn dan in de handen van mij. Ik ben je maker. En ik heb jou gemaakt als een meesterwerk. Ik heb je gegeven, Leon, aan Marten en Harriette. En aan Joas als grote broer. En opa en oma's en mensen om me heen. Ik heb je gegeven om van te houden, om voor te zorgen, van te genieten. En ik ga ze daar ook bij helpen. En zo geldt het ook voor jullie, Peter en Gerdien. Dikke pret, Marije. Samen met Joelle. Ze mochten opgroeien. Maar God zegt, ik heb je gemaakt. En vandaag zien we de doop als een soort keurmerkteken. En daar klinkt zoveel in mee. Kort vanuit de psalmen die we gehoord hebben. En vanuit Efeze 2. Een paar belangrijke gedachten die ik met jullie wil delen. Wonderbaar gemaakt. Psalm 139 vers 14. Veel mensen kennen dat vers uit hun hoofd, maar voor als je het even niet weet of nog nooit gehoord hebt, dan zegt God in die psalm, al vanaf het eerste begin tot in het kleinste detail heb ik je gemaakt. Je nieren gevormd in de buik van je moeder. In een psalm klinkt dan door iemand die er geen woorden haast voor kan vinden. Zo mooi, zo bijzonder. Alles wat God heeft gemaakt. Zo geldt het dus ook voor Leon en Marije. En natuurlijk voor ons allemaal, want iedereen zit nog recht overeind hier. We ademen dus allemaal door. We hoeven de meesten van ons geen eens over na te denken. Wonderlijk, wonderbaarlijk. Kun je niet bij. We kunnen heel wat ontdekken, we kunnen heel wat als mensen, maar het blijft toch een wonder. Misschien ontdek je juist steeds meer hoe wonderlijk dat wat oma nu in handen mag hebben, gemaakt is door God. En dan in Psalm 139 klinkt dat lang geleden al, ik heb je wonderlijk gemaakt, maar niet zomaar. Dat klinkt in het Oude Testament al door, maar in het Nieuwe Testament, Efeze 2, waar we een stukje uit lazen, wordt het heel duidelijk. God heeft mensen, God heeft Leon en Marije, God heeft jou en mij niet alleen maar gemaakt van wauw, wat een mooi kunstwerk. En nou zet ik hem in de kast en kijk ik er niet meer om. Nee, God maakt ons allemaal met een doel. En in het Nieuwe Testament klinkt dat heel duidelijk door. Als je wil weten wat dat doel is, waarvoor God ons gemaakt heeft, kijk dan naar de Heer Jezus. Heer Jezus, als je naar Jezus kijkt, dan leer je nog beter ontdekken wie God is. Dat is moeilijk te begrijpen, maar Jezus zegt, ik ben het beeld van God. Dus als je wil weten wie God is, hoe God is, kijk dan naar mij. En als je naar Jezus kijkt, en dat heeft Paulus kunnen doen, en dan schrijft hij erover, dan zie je liefde, geduld, iemand die vol vrede is. Iemand die genade geeft. Iemand die niet zelf stoer wil zijn, maar dienstbaar wil zijn. Jezus
zegt, kijk maar naar mij. En Paulus zegt nog een stapje verder. God heeft jou gemaakt, God heeft ons gemaakt om net als Jezus te worden. En dat kon niet zomaar. Daarvoor moest wel iets heel groots gebeuren. Jezus moest zelf eerst, dat hebben we gehoord en bezongen, door de dood heen. Door alles wat kapot en gebroken is heen. Want dat is waar we terecht zijn gekomen. Toen we ooit lang geleden als mensen zeiden, nee, wij willen het zelf doen. Die maker van ons, die mag het uitzoeken. Wij willen het zelf regelen. Dat ging natuurlijk helemaal mis. God zegt, ik kan niet stoppen. Ik kan het niet hebben. Ik wil het weer goed maken. Ik wil het weer heel maken. Zijn eigen zoon, Jezus Christus, kwam naar deze wereld. En Paulus zegt, kijk maar naar Jezus Christus en dan ontdek jij wie jij als kind, maar ook als volwassene mag zijn. Je bent gemaakt om te wandelen volgens de weg die God heeft klaargelegd. Geschapen met een doel. En Psalm 121 klinkt natuurlijk ook mee. Psalm 121, bekend, klonk door in het lied wat we zongen. Onze hulp is van u, Heer. We hebben u nodig. God heeft wel een doel met ons. God heeft een plan met ons. God vraagt soms ook best grote dingen van ons. Maar nooit zonder dat daarin meeklinkt, dat er altijd bijgezegd wordt, ik ga dat in en door jou heen doen. Ik ga je daarbij helpen. En als het jou soms te moeilijk lijkt, of als jij door wat er ook gebeurt is in je leven even niet verder kunt of niet weet hoe het moet, dan ben ik er altijd bij. Dat klinkt in Psalm 121 door. Een lied wat je uitnodigt om als je niet weet, als het ware naar boven te kijken. Daar waar God is. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Van u, Heer. Maar God die bleef niet daarboven. Nog een keer naar Jezus toe. God kwam vanuit de hemel. God bleef niet ver weg. God kwam in Jezus Christus dichtbij. En Jezus Christus zegt, nog dichterbij dan Psalm 121 dat zegt, hier ben ik. Ik geef mijn leven voor deze wereld. Ik geef mijn leven voor jou, ook voor Leon en Marije. En daarmee is alles klaar tussen God en jou als mens. Alles wat er mis is. En mag je vanaf nu vrij leven, lopen op de weg die ik voor je heb klaargelegd. En dan nogmaals, als je dat moeilijk vindt, als je dat spannend vindt, als er dingen gebeuren die je niet overziet, zegt ook Jezus. En hij kijkt je zwaar in de ogen aan. Zoals hij dat toen tegen de mensen ook zei, die hij letterlijk zag. Ik ben met je. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van de wereld, staat er in Matthäus. Totdat het klaar is, totdat God zegt, nu is mijn hele kunstwerk af. Nu mag iedereen weer bij me komen en kan het feest wat ik ooit bedacht had weer helemaal verder gaan. Feest van mensen die heel zijn. Mensen die met elkaar door één deur kunnen. Mensen die geen oorlog meer willen. Mensen die niet slachtoffer zijn van natuurrampen. Kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Maar God zegt, naar die wereld werk ik toe. Leon en Marije om af te sluiten. Jullie hebben ouders gekregen. Vertel maar later wat ik nu zeg. Dat is ook jullie taak, hè? Maar jullie krijgen ouders en je krijgt broers, zussen binnen de gemeente om je heen. En dat is ook een appel op jullie om die kleine kinderen. En ook als ze wat groter worden. En misschien niet zo meer stilzitten als je graag had gewild in de kerk. Of op andere momenten soms van alles onderzoeken en ontdekken. Besef, het zijn kunstwerken van God die ons nodig hebben om te leren. En dat gaat met vallen opstaan. Te leren leven als Jezus. Dus ouders, van harte God zegen daarbij gewenst. Soms denk je van, waar ben ik aan begonnen? Hij helpt je. Echt. En vraag hem maar. En jullie ook, met alles wat je meemaakt. Vertel ze maar. En schakel anderen maar in. Of denk mee, bid mee. Hele mooie, prachtige opdracht. Zullen we samen dat gebed ook zingend bidden? Heer, wilt u ons de weg wijzen? Wilt u ons allemaal, 80 plus of net begonnen, leiden als een kind dat heel de levensweg
alleen in uw richting vind. Zullen we gaan staan en zingen?

danken nog een keer en we doen ook voorbeden voor Evelien Staal. De vader van Evelien is overleden op 95-jarige leeftijd. Aankomende maandag is de begrafenis. Van harte gecondoleerd, Evelien. Leef met je mee en we willen ook bidden voor je moeder, die ook broos en kwetsbaar is. We willen danken voor afgelopen woensdag Bijbelfeest met 161 kinderen in de basisschoolleeftijd. S'avonds een tiener-event met 34 jongeren kreeg ik door. Dank voor de samenwerking tussen verschillende kerken. De mooie boodschap die mocht klinken. En het plezier wat er was. Alle eer aan onze goede God. Scholen gaan weer beginnen. Kinderen, leerkrachten. En natuurlijk ook Nepal, de ellende, de zorg. Zullen we samen bidden. Heer onze God, Vader, dank u wel voor uw liefde, uw trouw. Dank u wel dat u, Heer Jezus Christus, heel de weg al gelopen heeft. U bent hier op aarde geweest. U weet precies wat wij als mensen meemaken. Hoe u dat doet, hoe u dat kunt, dat kunnen wij niet bevatten, maar het is zo, we mogen dat geloven. En wat geeft dat rust? Heer, help ons daarin te geloven dat u alles wat wij hebben meegemaakt, alles waar we nog voor komen te staan misschien, u weet ervan. En u weet daarom ook wat wij nodig hebben. U weet hoe u ons daar doorheen kunt leiden als we ergens doorheen moeten. U kunt genezen als dat de weg is die u wilt geven. U kunt kracht geven om te dragen. Heer, geef ons wat we nodig hebben om de weg achter u aan te lopen. Om door dat te doen ook het mooie nieuws, het goede evangelie door te geven aan anderen. Help ons daar als ouders bij, als opa's, oma's, als familie, als gemeente. Ook als het gaat om kleine kinderen in de kerk. Bijzonder bidden we natuurlijk en danken we voor Leon en Marije. We denken ook aan andere kinderen hier in de kerk. Heer, wilt u met ze zijn, ook als straks school weer begint. Wees bij jongeren, als ze verder gaan met de school. In een nieuwe klas, misschien nog een keer hetzelfde jaar, misschien een nieuwe opleiding. Ook afwachten of dat is wat je ervan verwacht. Heer, wees bij alle jongeren ook in deze gemeente. Wees bij leerkrachten, wees bij ander personeel dat op school dit allemaal in goede banen moet leiden. Heer, geef een veilige sfeer, geef plezier als het mag. Heer, we danken u voor het Bijbelfeest afgelopen woensdag. Voor zoveel jonge en s'avonds ook wat oudere kinderen en jongeren. Dank u wel voor wat er mocht gebeuren. Voor mensen die samenwerkten. Kinderen die van alles mochten beleven en meekrijgen. Dank u wel. Heer, wilt u die samenwerking en dat wat er daar gebeurde, wilt u dat ook verder zegenen richting de toekomst. Heer, we bidden voor onze zus in de gemeente, Evelien Staal. Nu haar vader is overleden. In naar de mens gesproken, hoge leeftijd. En dan heb je ook heel lang met elkaar samengeleefd. Dan is er zoveel opgebouwd. Heer, wees bij Evelien in haar verdriet. In haar zorg ook om en voor haar moeder. Wees bij ze als morgen de begrafenis is. Heer, geef kracht om samen met andere mensen om hen heen te doen. Wat ze samen moeten doen. Heer, help ze daarbij. En zegen Evelien met geloof, hoop, kracht door uw Heilige Geest. We bidden voor uw wereld, waarin van alles speelt. We kunnen niet overzien. We horen best wat en dat kan ons ook raken. Boos maken, verlammen. Heer, wees daarin ook bij ons met al het nieuws wat op ons afkomt. Samen bidden we vanmorgen voor de mensen in Nepal. Daar waar mensen werden meegesleurd door kolkende stromen van modder en water. Heer, geef dat, als het mag, mensen geholpen, gevonden kunnen worden. Wees daar waar mensen zijn kwijtgeraakt, waar gezinnen verscheurd zijn, waar ook letterlijk van alles is weggespoeld en kapot. Heer, wees daarbij en help ons als mensen, voor zover het in ons vermogen ligt, te bidden, maar ook te zorgen, te helpen. Door geld, door middelen, door hulp. Heer, ontferm u. Zo danken we en bidden in de naam van Jezus. Amen.
Er is nu tijd voor collecte. Na de collecte zingen wij straks Onze schuilplaats is God. De Heere zegen u eerst jullie gaven.

Ik mag jullie zo de zegen van onze Heer meegeven. Laten we aansluitend de doopouders en familie die met hun direct uit wil lopen om een plekje in te nemen in de hal, even de ruimte, de tijd geven. En terwijl we vervolgens achter hen aan richting de ontvangst, ontmoetingsruimte gaan, dan klinkt er nog een prachtig lied, Waymaker. Dus met dat in gedachten, met dat mee de ontmoeting in. Ontvang Gods zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de eenheid, verbinding en kracht door zijn Heilige Geest zijn met jullie allemaal.

Ja, dat was de kerkuitzending van vanmorgen. Morgen, dit is zondagmorgen, hier 30 augustus alweer. En dat kwam vanuit de Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk moet ik zeggen.

Ja, dat was even de overgang, maar dat nummer was van Sheila Dope. En het, daar gaan we mee in het volgende programma, of volgende uur moet ik zeggen, van 11 tot 12 hebben we hier nog live uitzending van de zondagmorgen, uitzending van de lokale omroep met wat geestelijke muziek tot 12 uur. En daarna wordt het ook vervolgd met geestelijke muziek de hele zondag.

Ja, ga je raakt me aan als uw kind. En dat is van Mirjam van der Vecht. En daarvoor, zoals al eerder gezegd, was Sheila met de doop. En het was naar aanleiding van de doopdienst van vanmorgen. Die vanaf het harde kwam, zoals u al begrepen had. En misschien ook wel meegeluisterd heeft natuurlijk. De voorganger was Albert Posma. En ja, wilt u daar nog een dienst van meemaken? Dat kan. Vanmiddag is er nog een middagdienst door Jesse Wolf, de voorganger. En dat is om 16:30. Goed, wij gaan zoals gezegd even nog een uur mooie muziek draaien. En ik heb nog een mooi gedicht van een Urker Visser. Die heeft mij dat doorgestuurd. Dus dat wordt zometeen nog even voor u opgenoemd. En natuurlijk ook wat nummers die daarbij passen.

Ja, dat was Ruwe Stormen van het christenkoor Eiland Urk. En dat draaide ik niet helemaal voor niks. Want ja, het kan soms stormen en dan kan het ook wel gevaarlijk worden. Maar het kan ook zonder storm gevaarlijk worden op zee. En dat is ook mijn vriend overkomen, Wim. Met Maaike, verschrikkelijk ongeluk met de boot gehad daar bij Urk op het IJsselmeer. En die zijn op dit moment bezig aan de revalidatie. Een wonder natuurlijk dat het allemaal zo op die manier toch nog redelijk goed afgelopen is. Want het had helemaal verkeerd af kunnen lopen. En speciaal voor jou, Wim. Ik weet niet of je luistert, maar ook voor Maaike natuurlijk was dit nummer. En ik heb er nog één voor je klaarstaan, maar ik wil eerst nog even een gedicht voorlezen wat betreft de kapitein aan boord. En dat heb ik gekregen van mijn vriend Tim Evink uit Van Urk. Die heeft dat speciaal geschreven. Dus luister naar de kapitein. Hoor nu, mijn kind. God zoekt en vindt. De mensen verdwaald en uit koers. Luister naar hem en op hem gericht. Open je hart en je oren. Als je bent gedoopt en op Christus hoopt, heb je voortaan een nieuw bestaan en dan ben je in hem herboren. Al dwaal je af met zijn kompas, zoekt onze kapitein die dwalen. Ben je gezond? Hij maakt gezond mensen met allerlei kwalen. Luister naar hem en hoor zijn stem. Hij brengt terug jou naar de veilige haven.

Ja, prachtig nummer in de haven van Rus. En dat wordt gezongen door Gerrit Schinkel, de dirigent van Eiland Urk, Christelijk Koor Eiland Urk. Ja, dat nummer, zoals ik net vermeldde, was voor Wim en Maaike. Die zijn aan het revalideren naar een ongeluk met de boot net voor de kust van Urk. En die zitten nu in het revalidatieprogramma en... Ja, verschrikkelijk ongeluk. Toch goed afgelopen, kun je achteraf zeggen. Ja, niet de markeert natuurlijk van alles nog aan. Maar het had veel erger kunnen zijn. En misschien is dan niet goede teksten bij dankbaar wezen. Maar toch, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. Het had veel bloeder kunnen zijn. Dus wat dat betreft is het misschien wel dankbaar. Ondanks de donkere dagen dat het zo is afgelopen. Ook vandaar dit nummer.

Gert en Amin met ze dankbaar zijn in de donkerste dagen. En dat gelde dus voor Wim en Maaike. En nogmaals, was een opbeurinkje voor jullie en ondersteuning en een aanmoediging. Ja, dankbaar zijn in donkerste dagen. Het is niet altijd makkelijk om dankbaar te wezen wanneer zorgen of verdriet je in beslag nemen. En als je dan ook nog dankbaar moet zijn, dan voelt dat misschien als een extra opgave. Nou, ik bedoel het zeker niet te zeggen dat het moet. Wel geloof ik oprecht dat dankbaarheid ons leven kan verdiepen en verrijken. Ik denk aan een vrouw die het heel zwaar had. En als gevolg van een trauma, haar leven was voor haar geen vanzelfsprekendheid. Eerder een strijd, moet ik zeggen. Uitgerekend, zij schrijft dagelijks lichtpuntjes op waarvoor zij dankbaar is. Dit dagelijkse ritueel is haar houvast. Zelfs in de donkerste dagen dwingt ze zichzelf om lichtpuntjes te zien en te benoemen. En zo is het natuurlijk. Het is nooit zo donker of het wordt verlicht. En misschien is dat ook wel de bedoeling, dat je kijkt naar dingen die er nog wel zijn om verder te kunnen.

als Sheila met zijn toekomst vol van hoop. En zo is het natuurlijk ook. Als het leven zo zwaar is dat je soms niet meer weet, dan toch is er een God die jou nooit vergeet. Al merk je er zelf niks van, hij kent je moeite en de verdriet, want zonder hem te leven, dat kun je toch ook niet. Zie op de Heere Jezus, hij droeg de zwaarste last zonder jouw zonde en ziekte, daarom houdt God je vast. Daarom kom je straks veilig thuis, dwars door de duisternis. Je tranen worden afgewist, waar Jezus voor altijd met je is.

dat zijn de stemmen, of de stem moet ik zeggen, van de zingende zeeman. En dat zijn nog zijn hemelse palenpoorten. Goed, het is inmiddels 11:30, betekent nog een half uurtje te gaan in dit live programma hier op de zondagmorgen, oftewel de zondagdienstuitzending van zondag 30 augustus. We zijn hier nog live bij tot een uur of 12:00, daarna natuurlijk ook geestelijke muziek. Uiteraard wordt ook allemaal voor u uitgezocht, dus u kunt gewoon de hele dag blijven luisteren, uiteraard.

wat een dag zal dat zijn. En dat geldt natuurlijk voor alle mensen die daar ook geloof in hebben. Dat hierna natuurlijk nog veel meer is als alleen op aarde. En dat het dat de dag gaat worden waar alles goed en mooi zal zijn. Het werd gezongen door... Even kijken, door koren van Henk van der Maat. En daarvoor was het christelijk koor Crescendo, die zong Nader Mij God. Ja, Nader Mij God vind ik altijd een heel apart nummer. Ik draai hem ook niet voor niks natuurlijk. Dat nummer dat werd gespeeld toen de Titanic zong en de band dit nummer speelde. Of het orkest moet ik zeggen. En ze bleven gewoon doorspelen totdat het gezonken was. Dus ze raakten niet in paniek, ze stopten niet. En de muziek ging gewoon door tot ze onder water waren. Ja, onvoorstelbaar. Goed, zo hebben we natuurlijk bij alle nummers wel eens wat van die dingen. Dat je denkt, van nou, dat heb ik wel meegemaakt of daar heb ik een erkenning aan. Nou, wat misschien ook het geval is. Ik kreeg ook net nog een bericht, ik krijg wel meerdere berichten trouwens, maar... Ja, we hebben het hier natuurlijk in deze zondag over het geloven, over de liefde van God en de mensen die ook gelovig zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die zijn niet met het geloof opgegroeid. En dat kan natuurlijk, daar kun je niks aan doen als je ouders dat wel of niet hebben. En mocht dat het zo'n geval zijn dat dat niet is, dan heb je misschien ook wel eens twijfels. Hè, van is er nog meer hier tussen hemel en aarde en zou er dan een God wezen? Al die twijfels en vragen, dat snap ik heel goed dat je dat zou kunnen hebben. Maar misschien wel nieuwsgierig naar bent om daar toch eens een keer met iemand over te praten. Of zonder dat je gelijk lid wordt van een kerk of genootschap met alle verplichtingen. Dan is daar een vrijblijvend antwoord op, want de Alpha-cursus die zorgt daarvoor dat je dus met al je vragen wel of geen geloof bij hun terecht kunt. En daar zijn een groep mensen die ja, op een goede, een warme manier een bijeenkomst organiseren, vaak onder het genot van een maaltijd en een drankje of een bakje koffie. En daar staan heel veel vrijwilligers u te woord om eventueel de vragen te beantwoorden die je hebt of de nieuwsgierigheid. En het kan ook in Elburg op 7 september. Dan is de Alpha Cursus, die start daar. En dat is bij de Tabernakel Tenten bij de haven. Nou, u kunt het verder ook op de website vinden. In ieder geval, dat wilde ik even doorgeven voor degene die denkt, nou, ik heb toch wel interesse. En volgens mij is er meer als... alleen hier op aarde. En misschien is er wel een God die mij kan helpen ergens mee met de problemen of wat dan ook. In ieder geval, daar zijn ze dan eventueel voor aanspreekbaar. En misschien kunt u dan ook wel al uw vragen inlossen. Ik weet niet of ze alles kunnen beantwoorden. Maar in ieder geval, we zijn een luisterend oor. En u kunt daar, met zoals gezegd, ook met de problemen terecht waar je mee zit. In ieder geval, het is fijn om daar eens een keer een gesprekje mee te voeren. Het kost niks. Het is verder ook niet verplicht. Alleen het is een mooie bijeenkomst om misschien kennis te maken met de liefde van God.

Ja, prachtig nummer. Genade in de eindtijd van natuurlijk Christelijk Koor Eiland Urk. En ja, dat is niet helemaal toevallig natuurlijk. Dat komt dat ik er zelf ook al 20 jaar, meer dan 20 jaar op mag zitten. En ook mijn vrienden daar heb natuurlijk bij het Koor Eiland Urk. Kom ik zo nog even verder op terug. Ja, Genade in de eindtijd. Het is natuurlijk ook wel een beetje een goede tekst. Want ja, voor degene die het ziet en wil zien, die kan natuurlijk ook vanuit de Bijbel gezien ook wel aanvoelen dat de eindtijd eraan zit te komen. Alleen ja, we weten natuurlijk nog niet wanneer, maar de wereld staat wel helemaal in de brand. En de liefde voor elkaar is ook een stukje weg. Vandaar dat ook geloof heel erg belangrijk is, de liefde van God. Want als er wat is, kun je altijd bij hem terecht en van hem het voelen. Maar het mooiste is natuurlijk de vooruitzichten. Mocht het helemaal misgaan, of met jezelf of met de wereld, dan is er natuurlijk altijd nog hoop. En zeker een vooruitzicht om hierna bij in de hemel te komen, als je tenminste je best gedaan hebt, tenminste volgens de geleerden. Maar in ieder geval, God is liefde, dus ik verwacht wel dat het daar mooi zal zijn. En zeker de mooie palenpoorten van de lichtstad. We hebben nog een paar minuten, dan is het al helaas afgelopen. Dus ik ga gewoon nog even een nummer toe.

Tim Eving. Tim, nog bedankt voor je gedicht. Ik heb het vandaag gebruikt in de uitzending natuurlijk voor de ondersteuning. Zeker voor Wim en Maaike na het ongeluk met de boot daar op Urk. En het was ook een beetje een Urkse aangelegenheid vandaag, moet ik zeggen. Natuurlijk ook het kooreiland Urk werd meegenomen. Maar natuurlijk ook Gerrit Schinkel en zijn zus hierna nog een nummer ervan. Goed, u hebt kunnen luisteren naar de zondagmorgen uitzending van de lokale omroep Elburg op zondag 30 augustus. Met de morgendienst vanuit het harde schuilhof met de voorganger Albert Posma. En we hopen dat u genoten heeft van de dienst, maar ook van de muziek. Ik wens nog een hele fijne dag bij de Loe FM en een gezegende dag. En ik wil ook uitgaan met de zegen. En dat is een nummer van broer en zus. Nogmaals, een hele fijne dag, een gezegende zondag. En graag tot de volgende keer. Mijn naam is Egbert Bos en bedankt voor het luisteren.

0: Beter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen.

erin aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, één persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui, zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media.

Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal.

Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Mozik Worship, het nummer houdt vol. In een, voor mij eventjes een nieuwe verschijning. Hij is er al wel eventjes. Maar ik had hem eigenlijk nog nooit gehoord. Het was van de Deluxe Edition van Mozik Worship. En muziek heb ik ook maar eens even bij ons in de computer gezet. Zodat we hem wat vaker kunnen horen. Dan heb je zoeken pareltjes van goud om te laten horen. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, we gaan lekker veel muziek draaien. Vakantie zit er weer bijna op. We hebben wat nieuwe muziek. Waaronder eentje van Sander en Angela. Het is goed om hier te zijn. Hij is nieuw deze week uitgekomen op de Spotify-diensten natuurlijk. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Dit is Sander en Angela. Het is goed om hier te zijn.

0: te zijn.
1: Nee, maar alleen ja.

Teddy van Santa's Real, een nieuw nummer uit 2026 van hun. Goed, wie ook met nieuwe muziek is gekomen is Theo van Laar. Hij heeft al diverse nummers muziek uitgebracht en hij komt nu met het nummer Over Me. Dit is Theo van Laar.

0: Marine met het nummer Every Rainbow. Yes, 3 september aanstaande is het zover. Want dan is het mooie mega prijsfestijn weer in Oldebroek. In de grote tent aan de Stoudamse of Stationsweg in Oldebroek. En daarom aan de telefoon Jan van Loo. Dag Jan.
1: Dag Marco. Goedenavond.
0: Ja, dag. Het komt er weer aan, hè?
1: Jazeker, jazeker. We zijn weer volle bak in de voorbereiding en... we kijken echt enorm uit naar die mooie dag.
0: Ja, en hoorde ik nou een beetje dat jouw stem al kwijt is?
1: Ach, je weet wel, hè? Ik ben ook wel terug met de voetbal. En probeer de jongens een beetje erbij te coachen. En,
0: ja.
1: Ja, nou ja.
0: Nou ja, je hebt nog 2 weken om die stem weer volle bak goed te maken natuurlijk. Of eigenlijk nog een week, hè?
1: Ja.
0: Want volgende week is het al zover. Dit jaar weer natuurlijk het mooie projectkoor.
1: Ja, zeker. Ja, nee, daar zijn we heel blij om. Ook dit jaar hebben er weer heel veel mensen zich opgegeven. Dus we hebben maar liefst een projectkoor van maar liefst 60 personen, zo'n beetje.
0: Kijk, groter dan vorig jaar, toch?
1: Ja, nee, elk jaar lijkt het iets groter en iets mooier en specialer te worden.
0: Ja.
1: En ook dit jaar inderdaad. Dus weer een gigantisch mooi aantal.
0: Ja, vorig jaar stond Reni en Elisa Krijgsman op het podium. Wie mocht dit jaar het podium betreden?
1: Ja, nee, we hebben weer een geweldig mooi duo weten te charteren voor dit evenement. En niemand minder dan Sharon Kips en Gilbert Tera hebben wij voor die avond weten te bereiken en die zijn bereid om de avond muzikaal in te vullen voor ons in samenwerking met het projectkoor natuurlijk.
0: Ja. Kijk, dus een mooie samenwerking weer die avond. En hoe laat begint het allemaal?
1: Ja, dat is een hele goeie. De inloop is vanaf 7 uur. We hebben weer een catering van tevoren.
0: Ja.
1: Patatje, ijs, hamburgertjes. En volgens mij ook een gezonde hap, zeg maar. De lokale groenteboer Wim Kwakkel is ook weer aanwezig, dus kom vooral mooi op tijd. En het programma start uiteindelijk om 7:45,
0: ja.
1: Maar de inloop is dus al vanaf 7 uur. En we hebben ook een heel mooi combo tijdens de inloop zeg maar al aan het spelen. En die spelen ook hele mooie eigentijdse popliederen en al.
0: Ja.
1: Dus kom gewoon mooi op tijd. Je mag al een plekje in de tent opzoeken, maar ook buiten zeg maar is inderdaad het combo om mooie muziek aan het spelen. Dus
0: kijk,
1: iedereen is al een mooie tijd welkom.
0: Goed, donderdag 3 september dus aan de Stationsweg in Oldebroek. De tent is niet te missen, want de Mega Piratenfestijn tent die komt daar, verwacht ik, dit weekend zeker te staan. En dan reikt hij weer boven de Oldebroek uit. En dan hebben we dus een speciaal projectkoor onder leiding van Joyce Averink. En daarnaast zal Sharon Kips en Gilbert Tera acte de présence geven. Dankjewel Jan.
1: Ja, graag gedaan.
0: We gaan,
1: mag ik nog van de gelegenheid gebruik maken? Al, want je noemde het nog even Mega Piratenfestijn. Ja, we zijn de organisatie enorm dankbaar dat wij zo'n enorme mooie tent met het podium en alweer tot onze beschikking hebben zeg maar, van hun. En dat voor een geheel kosteloze. Dat vind ik fantastisch, zeg maar. Dus ik wil de hele organisatie ook langs deze weg zeg maar, van de Mega Piratenfestijn bedanken. En het is fantastisch dat die mensen ook met zulke mooie bedoelingen en ook het fijn vinden dat wij zo'n mooie boodschap zeg maar, ook de avond voor het Piratenfestijn dan mogen uitdragen. Dus
0: schitterend.
1: Ook langs deze weg bedankt zeg maar, naar die organisatie toe.
0: Dat komt hun zeker toe. Dankjewel Jan.
1: Jij ook bedankt.
0: We gaan luisteren naar Sharon Kips en Gilbert Tera in de vorm dan van Cherish Music. Dit is voldoende voor vandaag.

rustig wegdraaien. Nathan Supulette en Suzanne van den Berg. Een nummer uit 2026 nieuw. Hier bij The Glory of Gospel. Het verhogen van uw naam. Je zou eens moeten weten. Dit is Martijn Buwalda.

Thankful, Haley Jones. Nummer ook uit 2026. Joshua Queen, die kwam ook met een nieuw nummer. En daar gaan we er dit uur mee uit. En nummer Judas. Bedankt voor het luisteren en graag tot na het nieuws. En weer voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van de Glory of Gospel, muziek waarin blijft geloven. Nummertje 515 starten we dit uur mee. Kinga Baan met het nummer Altijd Welkom. 56 plekken gedaald in de lijst. Gaan we door naar 514, die is 54 plekken gestegen. Dan heb ik het over de formatie Rent Collective en het nummer Counting Every Blessing.

Deleuze met het nummer Volbracht. We vinden haar op plekje 513 in de lijst. 58 plekken gedaald. Dan gaan we door naar 511. Hebben we het over Irma D. Het nummer Vertel Me. 47 plekken gedaald in de lijst.

ik zat zelfs nog in de boerenkool, zoals we dat zo mooi zeggen. Een nummer uit 1982. Amy Grant, Sing Your Praise to the Lord. Een mooi nummer van haar. We vinden haar op plekje 510. En dat is 25 plekken gedaald in de lijst. Goed, dan gaan we door naar 509, de Psalm Project. Psalm 146, prijs de Heer met blijde galmen.

0: als alles is gezegd en gedaan.
1: Als alles is gezegd en gedaan, dan hebben we het over Christiaan Verwoerd. 6 plekken gestegen in de lijst op 507. Waar komt mijn hulp vandaan? Psalm 121 is dat natuurlijk de tekst. En dat is een nummer van psalmen voor nu. 145 plekken gedaald in de lijst. We vinden op plekje 505.

0: Het nummer Symfonie van Marcel en Lydia Zimmer. Ze zijn gestopt met de volwassen cd's. En ze gaan alleen nog maar over naar kinder-cd's, wat ik heb begrepen. Dus we wachten gewoon rustig af wanneer ze weer met de kinder-cd komen. En dan komt hij natuurlijk hier ook weer voorbij. Dit nummer vinden we in ieder geval op 502 plekken gedaald in de lijst. Gaan we door met Larissa. Heeft ook mooie muziek gemaakt. Onder andere Unravel Me. Die vinden we op plekje 502 in de lijst. 38 plekken gestegen.
1: The sea puts on her sparkling

ze wordt aanbeden. Ze is geroemd en ook omstreden. Maar man, hoe gaat het eigenlijk met jou? Want Jozef, vergeef me dat ik het zo zeg.

nummer Jozef van Martijn Buwalda. En die vinden we ook zeker dit jaar weer in de lijst. Op 501, 184 plekken gestegen in de lijst. Dan gaan we door naar plekje 500, 183 plekken gedaald in de lijst. Refiner's Fire van Brian Dirksen. Enkele weken geleden had ik natuurlijk een speciale uitzending in verband met het overlijden van Brian op 61-jarige leeftijd. Brian is overleden op 21 juli 2026. Natuurlijk onder andere ook wel zeer bekend van dit nummer. Ja, in die uitzending heb ik veel meer over zijn leven verteld. En zijn liederen blijven klinken als een blijvende getuigenis van hoop, geloof en godstrouw. Ik verwacht ook zeker dat er volgend jaar, of eigenlijk dit jaar, eind van het jaar, zal waarschijnlijk wel weer de top 1008 zijn. En dan zullen we misschien nog wel veel meer muziek horen van hem in die lijst. Maar dat moeten we natuurlijk afwachten. Ik zal eventjes snel zoeken op Brian Dirksen in de lijst. Dan vinden we hem 10 keer weer in de lijst. Dus 10 keer vinden we Brian Dirksen in de lijst van de top 1008. En je gaat hem de komende weken nog veel vaker horen. Dit is Refiner's Fire van Brian Dirksen.

0: nummer van Reni en Elisa. Ik breng je wel bij Jezus. Nieuw in de lijst dit jaar. Op plekje 499. Gaan we eruit met een nieuw nummer. Althans in deze lijst. Faithfully van Toby Mac. We vinden hem terug op 498. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Zelfde tijd, zelfde plaats. Volgende week weer een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel.
1: It's been a long year. It almost took me down, I swear.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraar. U bent afgestemd op de lokale omroep Elburg met het zondagavondprogramma. En zoals u dat van ons gewend bent in de zomermaanden, wordt dan de opendeurdienst vanuit de Gereformeerde Kerk in Doornspijk uitgezonden. En dat gaan we nu ook doen. Straks, over enkele minuten, zal die kerkdienst beginnen. We gaan er samen naar luisteren en ik wens u vanaf deze plek een goede en een gezegende dienst toe.

bij ons aangesloten zijn en we samen mogen zijn rondom Gods woord. Aanwezig zijn vanavond voor de medewerking dominee Kroonman uit Urk. Van harte welkom dat u deze dienst wilt doorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Petersen en Pieter Baassen. U beiden ook van harte welkom. Fijn dat u tweemaal wil optreden. Wilbert, weer terug van vakantie. Fijn dat je er weer bij bent en ons wil helpen met de totale muzikale begeleiding. Wordt gewaardeerd. Enkele praktische mededelingen zoals u dat gewend bent van ons. De collectes worden gehouden bij de uitgang aan het einde van die dienst. Worden van harte bij u aanbevolen zoals we dat altijd doen. Elke bijdrage is welkom, hebben we ook mogen ontvangen en zijn we u zeer erkentelijk voor. Ook degenen die op andere wijze dan via collectes en op de bankrekening dat ons hebben kenbaar gemaakt. Dank u wel daarvoor. Na de dienst is er gelegenheid om nog in de zaal achter de kerk wat te drinken met elkaar, dat weet u ook. U bent dan van harte

Schepper, dankbaar en hopen we meer dan van harte dit volgend seizoen samen met u weer te mogen meemaken. Namens de commissie, Erjan, Gesina en Ina wens ik u een gezegende tijd toe en hopen we elkaar volgend jaar weer te zien. We willen deze dienst beginnen met het zingen van een tweetal liederen, Psalm 68, vers 2 en 10 en Johan de Heer 9:31, 1 tot en met 4. Ik wens u een gezegende dienst.

Wij beleiden ook deze avond dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Net in de consistorie zei een commissielid tegen mij: je hebt voor vanavond wel een moeilijk thema uitgekozen. Nu heeft de open deurdienst altijd een wat feestelijk karakter, maar dat wil niet zeggen dat we de moeilijke onderwerpen dan maar uit de weg moeten gaan. Dat zou niet eerlijk zijn. Ik was in de gemeente die ik zelf mag dienen bezig met Romeinen. En dan komt ook Romeinen 7 aan bod. Daar zat ik middenin. En toen dacht ik, dat kan ook in de open deurdienst wel een thema zijn. De strijd in het leven van een christen. Daarover gaat het ook in Psalm 89. We willen daarvan gaan zingen. En we zingen vers 1 en 7. Daarna beleiden we ons geloof, verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. En antwoorden met vers 8. Daar gaat het ook over strijd. God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Psalm 89, 1 en 7. En straks na de geloofsbelijdenis vers 8.

Beleid u, beleid jij mee in uw en in jouw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.

We willen nu samen Gods aangezicht zoeken in het gebed en hem bidden om een zegen. Heere onze God, genadige Vader, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zo mogen wij ook deze zondagavond u aanroepen. Zo hebben we misschien vanmorgen al gehoord, elke zondag misschien wel in de wet, ik ben de Heere, jouw God. Dat is onbegrijpelijk. En Heere, dat is vanuit ons ook onmogelijk. Dat u iets met ons te maken zou willen hebben. U die heilig bent en zuiver en rein. En wij die onheilig zijn en onzuiver en onrein. En toch zoekt u ons elke keer weer op, ook vanavond. Wij danken u. En Heere, wij bidden dat we het ook merken mogen. In de verkondiging, in de liederen, in wat ons wordt verkondigd via het zingen. Dat u ons opzoekt. Dat u ons hart zoekt. Heere, geef dat we vanavond eerlijk de spiegel voorgehouden krijgen. Dat we, als het gaat om strijd, opgeroepen worden om de goede strijd te strijden. Want Heere, dat is niet altijd het gemakkelijkst. De weg achter u aan, Heere Jezus. Maar wel het best. En uiteindelijk de enige weg met toekomst. Heere, zo bidden we om uw zegen. Over het woord dat wordt gelezen en uitgelegd, gesproken. Over het woord dat wordt gezongen. We bidden voor de zangers die vanavond in ons midden zijn. Johan en Pieter. Begeleid door Wilbert op het orgel en ook op de piano. Heere, we bidden voor een ieder die een taak of roeping heeft vanavond in de techniek. We denken, Heere, ook aan degenen die met ons verbonden zijn, misschien ooit de open deurdiensten bezochten, dat niet meer kunnen, wie weet. Heere, dat ze ook thuis mogen ervaren dat u niet gebonden bent aan dit gebouw, aan deze stenen, maar dat u overal komt met uw woord en geest. Dat u overal dezelfde bent, ook in een huiskamer, misschien wel op een ziekbed. Heere, zo, we bidden. Zegen ons vanavond. In alles wat we doen, bewaar ons voor het verkeerde. Dat we zelfs in een kerkdienst soms nog onszelf zoeken of bezig zijn met andere dingen. En richt ons oog en ons hart op u, Heere Jezus, alleen. Zo bidden en danken wij u. Uit genade. Amen. We willen nu graag naar Johan Peters en Pieter Baarsen en naar Wilbert gaan luisteren en zijn benieuwd wat jullie en ons willen zingend verkondigen.

Na deze prachtige bijdrage openen we het woord van God en lezen eruit, ik zei al, uit de Romeinenbrief van Paulus. Petrus die schrijft in een van zijn twee brieven die in het Nieuwe Testament staan, dat onze broeder Paulus niet zo gemakkelijk schrijft. Dat vonden ze toen dus ook al. Als u dat straks ook vindt, bent u in goed gezelschap dus. Maar het is toch wel heel fundamenteel wat Paulus allemaal in de Romeinenbrief naar voren brengt. Heel veel belangrijke onderwerpen voor het christelijk geloof. We lezen uit Romeinen 7 en daar gaat het over de strijd van een christen. Ik begin te lezen in vers 14. We horen het woord als volgt. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover. Het is veel te veel om dat in de meditatie allemaal te behandelen, maar ik wil een streep zetten onder drie verzen. Misschien kunnen die er nog even voorkomen. Vers 19. Dat is eigenlijk de kern van de strijd. Want het goede... Ja, is dat erop? Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan vers 4 en 25. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. En boven de bijdrage die ik straks op basis van dit gedeelte aan u geef, heb ik geschreven een levenslange strijd. Een levenslange strijd. Maar eerst gaan we nog zingen. We doen dat uit het liedboek 727. Ook een lied over de strijd. En let u maar eens op tijdens het zingen. Vers 1 gaat over de strijders die eerst gestreden hebben op aarde, maar nu in de heerlijkheid zijn. Dus als wij als christen strijden, ik hoop dat jij dat doet, dan doen we dat in het besef dat er honderden, duizenden, miljoenen ons voorgegaan zijn die nu de strijd te boven zijn. In de heerlijkheid. Vers 3 zingen we over de aardse strijders. De christenen die nu de goede strijd strijden. En dan nog vers 5 en 7. En vers 7 eindigt met het moment dat God de moede strijders binnenhaalt. Dan is de strijd voorbij. We zingen dit lied ter voorbereiding op de verkondiging.

Na de overdenking willen we zingen Johannes de Heer 150, welk een vriend is onze Jezus. Gaat het dan ook over strijd. Gaan wij dan met al ons strijden tot hem die verlossing geeft. 150 uit Johannes de Heerbundel na de verkondiging. Een levenslange strijd. Nou, wat strijd is, hoef ik u, jou, vanavond niet te vertellen, denk ik. Strijd is in deze wereld overal, helaas. Je hoeft het journaal maar aan te zetten, de krant open te slaan, of er is strijd. Trouwens ook in het klein, wedstrijden op allerlei gebied, sportgebied, muziekgebied. Maar, en dat is het verdrietige, ook heel vaak strijd op leven en dood. Mensen die elkaar bestrijden. Die elkaar naar het leven staan. Nou, strijd is een woord. Het komt met zoveel woorden in dit gedeelte dat we lazen niet voor. Maar het is wel het kenmerk ervan. Maar, en het is belangrijk om vanavond te begrijpen, jongens en meisjes. Het gaat niet over een strijd tussen twee of meer mensen. Maar het gaat over een strijd binnen in een mens. Heb jij dat ook wel eens gehad? Een strijd binnenin je. Ik zal een voorbeeld geven. Stel je nou voor dat je weer bent gekomen van vakantie afgelopen zomer. En misschien wel uren in de auto gezeten. En waar je steeds meer naar ging verlangen was om na een paar weken die ene vriend of je beste vriendin weer op te zoeken. En dat had je voor jezelf al helemaal duidelijk, dat dat het eerste was wat je ging doen. Totdat je moeder vraagt, vlak voordat je weer aankomt. Joh, nu heb ik een lege koelkast, lege keukenkast. Wil je even voor mij een boodschap doen? Dan voel je misschien wel van binnen een soort strijd. De strijd tussen wat je zelf wil en wat die ander van je vraagt. Bijna als twee stemmetjes op je schouder die met je meepraten wat je moet doen. Doe toch lekker wat je zelf wil. En van de andere kant, help je moeder maar. Nou, dat is maar zo'n heel alledaags voorbeeld wat je kan overkomen. Dat je eigenlijk van binnen voelt, ik word twee kanten opgetrokken. En vaak, laten we vanavond maar heel eerlijk zijn. Vaak weten we zelf heel goed wat de goede keuze is. Toch? Als we nu de laatste keer in gedachten nemen. Ik weet niet of u dat nog helder hebt. De laatste keer dat je dat zo ervoer. Die strijd van binnen die twee stemmetjes die tegen je zeiden wat je moest doen. Je wist heel goed, toch? Wat goed was. Je wist heel goed, toch? Wat God van je vroeg. Maar soms schreeuwt die andere stem luider. Zo is er hier ook iemand. Het is opvallend hoe persoonlijk dit gedeelte is. Zo is er hier iemand, Paulus, die ook zo strijdt. Als je de Romeinenbrief doorleest, dan valt je op dat het ook wel heel theoretisch is soms. Dat er allerlei onderwerpen, zei ik al, aan bod komen. Maar dit gedeelte is nou juist ongelooflijk persoonlijk en komt zo dichtbij. Maar liefst 27 keer staat er in dit gedeelte het woordje ik. Dus Paulus legt gewoon zijn hart open en hij zegt nou, dit is wat ik nou in het christelijke leven ervaar. Ik weet niet wat u ervaart in het christelijke leven. Er worden natuurlijk allerlei beloften gedaan. Ik las pas dat er een of andere Amerikaanse prediker naar Nederland is gehaald. Die kwam met zijn privéjet. Die man deed ook beloftes, als je christen bent, dan zal het je voor de wind gaan. Dan krijg je overvloed en welvaart en dan wordt je leven een gelukkig leven. Kijk maar naar mij, hij was ook succesvol. Welvaartsevangelie noemen we dat, hè? Komt ook in Nederland op. Als je christen bent, dan is je leven vol rozengeur en maneschijn. Dan gaat het je voor de wind, dan ben je altijd blij en opgewekt.
We leren onze kinderen dat ook. Blij, mijn hartje is zo blij, want Jezus is een vriend voor mij. Ik zeg niet dat dat niet mag, maar als dat het enige is. Paulus zegt, weet je hoe ik nou het christelijke leven ervaar? Als je mij nou vraagt, hoe gaat het jou nou in de navolging van Jezus? Strijd. En ik weet niet of u een beetje bekend bent met de Romeinenbrief, maar het is bijna een tegenstelling met wat er hiervoor was. Romeinen 6. En wat er hierna komt, Romeinen 8. Romeinen 8 kennen we misschien wel. Meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Maar dan dit, Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. En je voelt wel hoe het bij Paulus echt een strijd is. Hij zegt in vers 15, wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Ik vertaal het even. Ik ben voor mezelf een raadsel. Wat ik doe, ik begrijp het zelf niet. Waar ben ik mee bezig? Dat is Paulus. We zeiden net in de consistorie tegen elkaar, Paulus, er was wel iemand. Ja, die man die zo door de Heer Jezus was omgedraaid, zo een ander leven had gekregen, die alles, als je het evangelie leest en handelingen, die alles voor de Heer Jezus over had, die gestenigd is, die met zweep geslagen is meerdere keren, die overal weer uit elke stad en uit elk dorp weggejaagd werd en die toch maar doorging in het evangelie. Er was wel iemand, Paulus. Als er nou iemand is die wel hoog staat in het koninkrijk van God, die wel een grote mate van heiliging misschien heeft bereikt, die voor God kan bestaan, is Paulus wel. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Paulus, gaat dit soms over je vroegere leven? Toen je de Heer Jezus nog niet kende. Of Paulus, gaat dit soms over het begin? Ja, dat zal wel. Over het begin. Ja, het begin van het christelijk leven. Nee, het staat er in de tegenwoordige tijd. Hè? Paulus zegt niet, want het goede dat ik wilde, dat deed ik niet. Nee, het goede dat ik wil, doe ik niet. Paulus zegt, mijn leven is een strijd. Want, jongens en meisjes, kom ik terug bij het begin. Twee dingen trekken aan mij. Het goede dat ik wil, maar ook dat andere. Dat zo hard trekt dat Paulus zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Herkent u? Herken jij die strijd? In die zin is Romeinen 7 een spiegel waar we vanavond in kijken. En ik bedoel zeker niet dat het leven van een christen, dat het er dan om gaat hoe diep je strijd is, hoe vaak je ervan wakker ligt, hoe diep je erdoor moet, hoe donker of het is, dat we elkaar daaraan gaan afmeten of zo. Nee. Maar herken je die strijd dat je zegt, ja, ik wil het goede doen, maar ik doe het zo vaak niet. Nou, als je dat herkent, dan wil ik jou daarmee feliciteren. Waarom? Is dat zo fijn om te strijden? Nee. Ik wou dat Paulus hier schreef. Het goede dat ik wil, dat doe ik altijd. Dat heeft God gedaan. Het kwade dat ik niet wil, dat heb ik achter me gelaten. Dat doe ik niet meer. Ik ben er klaar mee met de zonde. Nee, strijden is niet fijn. Maar ik zou u er toch mee willen feliciteren. Want het goede dat ik wil, dat is een teken. Dat is een teken dat de Heilige Geest in je leven werkt. Dan ga je het goede willen. Want laten we eerlijk zijn, iemand die de Heer Jezus niet kent, die wil het goede ook niet. Ik bedoel vanavond niet dat niet-christenen niet goede mensen kunnen zijn, maar hier bedoelt Paulus natuurlijk, het goede is wat God van mij vraagt. Gehoorzaamheid aan hem. Hem dienen. Voor hem leven. Een niet-christen die wil dat niet. En ik probeer dat vanavond nog wat dichter bij u te brengen, want er zitten hier misschien helemaal geen niet-christenen, wie weet. Maar
Maar een christen ben je natuurlijk niet als je in een open deurdienst komt, of misschien al wel eerder vandaag in de kerk hebt gezeten. Een christen ben je als je echt verbonden bent met de Heer Jezus. En dan komt er ook strijd. Paulus' vroegere leven, ja, toen wilde hij het goede niet. Toen wilde hij God niet gehoorzamen. Toen deed hij toch zijn eigen zin. Toen ging het toch om zijn goede fariseerschap. Dat hij zo'n beste was. Ja, daar wilde hij ook wel christenen voor uit de weg ruimen als het nodig was. En hij dacht wel te strijden voor God, maar hij streed voor zichzelf. Dat is de oude Paulus. Het goede wilde hij niet eens. Misschien hebt u dat ook wel. Zo'n tijd gehad dat je zegt, ja, toen wilde ik God niet dienen. Toen wilde ik niet voor hem leven. Misschien zelfs wel terwijl je in de kerk zat, dat kan, hè. Misschien zit je er nu zelfs wel zo. Dat je meegesleurd bent. Je denkt, nou, het kan mij uit niks schelen. Ik wil het helemaal niet. Zegt Paulus, ja, dat herken ik ook. Dat had ik vroeger ook. Ik wilde het goede niet. Ik wilde God niet dienen. Maar toen is er iets gebeurd in mijn leven. Toen is er iets omgedraaid. En nu is mijn wil veranderd. Het goede dat ik wil hem dienen. Ik wil voor hem leven. Ik wil van harte mijn hele hart aan de Heere geven. Maar ik doe het zo vaak niet. Er is soms zo'n kloof tussen de theorie. Ik ben van u, Heere, en de praktijk. Ik leef voor mezelf. Zo'n kloof tussen wat ik zou moeten doen. Heel mijn hart aan de Heere geven. Want de Heere Jezus heeft heel zijn hart aan mij gegeven. Heel zijn leven voor mij gegeven. Maar ik doe het zo vaak niet. Herken je dat? Herkent u dat? Is dat een strijd voor u? Want als je een naamchristen bent, dus iemand die zichzelf christen noemt, maar het niet echt is, die strijdt niet. Die zit gewoon in de kerk, die heeft zijn plicht voor deze week weer gedaan en die leeft zijn eigen leven weer. Die gaat van de week weer naar school of naar de opleiding of naar het werk en die doet gewoon lekker zijn eigen ding. Dat is geen strijd. Kan ook. Of zegt u nee, dat ervaar ik ook. Ik wil de Heere dienen. Ik weet dat hij mijn hart heeft. Maar de praktijk is zo weer barstig. Ik heb ooit eens een rijmpje gehoord en dat helpt mij wel bij deze hoofdstukken uit Romeinen. Romeinen 6 is de les. Dat is de les, leest u Romeinen 6 maar eens na. Dat is de les van ik ben gestorven met Christus, opgestaan met hem. Dat is Romeinen 6, dat is de les, christelijke leven. Romeinen 7 is het leven, de praktijk. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Romeinen 7 is dat weerbarstige. En Romeinen 8 is de kracht. Want dat gaat over de Heilige Geest. En hoe meer ik Romeinen 7 leer dat ik het niet doe van mezelf, dat ik het niet kan, hoe meer ik Romeinen 8 nodig heb. Onthoud die maar. Romeinen 6 is de les. Romeinen 7 is het leven. Romeinen 8 is de kracht. En dan te bedenken, gemeente, dat Paulus deze brief schrijft zo'n 20 jaar na zijn bekering. Paulus, had je nou niet verder kunnen zijn? Al die jaren met de Heer Jezus. Misschien is Paulus ook wel verder. Hij heeft veel meer geleerd dan vroeger. Hij heeft de Heer Jezus misschien wel veel meer lief. Hij heeft veel meer met de Heer Jezus meegemaakt. Hij is met de Heer Jezus omgegaan in het woord, in het gebed. Natuurlijk. En ik zeg vanavond ook niet dat er niet iets van groei mogelijk is. In heiliging. Gelukkig wel. En Paulus heeft ook nog steeds en veel dieper geleerd die strijd. Misschien is het ook wel zo, net als jongens en meisjes, heel alledaags voorbeeld met sport en muziek. Als je denkt dat je het misschien aardig kan en je gaat promoveren naar een hoger niveau, of je gaat meetrainen met een ander team die beter zijn, dan ineens kom je er pas achter hoe weinig je ervan kan. Hoe verder je komt, hoe meer je tegen je eigen gebrek aanloopt.
Misschien is het zo in het christelijk leven ook wel. Hoe verder je komt achter de Heer Jezus aan, en al mag je dan groeien in de genade, hoe meer je ook leert dat je genade nodig hebt, hoe meer je ook tegen jezelf aanloopt. En dat heel dat gebeuren, heel die strijd, dat barst als het ware uit elkaar in vers 24. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Alsof Paulus na al die verzen dat hij heeft gezegd, ik doe het goede niet, ik wil het wel, maar het lukt me niet, dat hij tot de conclusie komt, hé, nu ben ik er zo klaar mee. Wie kan mij verlossen van deze ellende? Van deze levenslange strijd dat ik het wel wil, maar niet doe. En dat ik met mijn goede voornemens meteen weer in de wind sla. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dat is het dieptepunt van Romeinen 7. En dan staat er in vers 25. Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Ik heb er zo over nagedacht. Hoe kan dat nou zo dicht achter elkaar staan? Vers 24. Ik, ellendig mens. En dan vers 25, zonder overgang of inleiding. Ik dank God. Ik, ellendig mens, ik dank God. Dat past eigenlijk niet bij elkaar. Helemaal in de diepte zitten en in de put over je leven dat niet lukt. En God danken en prijzen. Wonderlijk, hè? En toch is dat volgens mij ook mooi. Toch is dat ook de kern van het christelijk leven, die alle twee. Dat je die bij elkaar houdt. Dat het christelijk leven niet alleen maar juichen is en halleluja, prijs de Heer. Dat kom je ook wel tegen in christelijk Nederland natuurlijk. En dat het christelijk geloof ook niet is in het andere uiterste, dat je maar zo somber mogelijk met je neus over de grond moet lopen. Omdat je een zondaar bent. Allebei. Ik, ellendig mens. Ik dank God. Door Jezus Christus. Dat is de kern. En dat vind ik zo mooi, want heel dit hoofdstuk staat vol met ik, ik, ik, ik, ik. Maar als je op je ik ziet, loop je vast. En het eindigt met Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft ook gestreden, hè? Hij kent ook strijd. Hij kent niet de strijd van het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Hij is de enige mens ooit op aarde geweest die dit niet kon nazeggen. Het goede dat hij wilde, de Vader gehoorzamen, dat deed hij ook. Het kwade dat hij niet wilde, dat deed hij niet. Die strijd kende hij niet, maar hij kende een andere strijd. Plaatsvervangende strijd. Welk een vriend die in onze plaats wil staan. Mijn strijd heeft hij gestreden. Want het zijn mijn zonden die hem op het kruis brachten. Hij hing daar voor al die keren dat u en dat jij en dat ik wisten wat het goede was. En het niet deden. Plaatsvervangend. En daarom kan Paulus het zeggen. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. Zo eindigt dit gedeelte waar je somber van zou worden. Misschien toch nog bij hem. Die de strijd gestreden heeft. En als je, dat is het laatste. Als je in dit leven niet hebt leren strijden. Al is het vallend en weer opstaand. Achter de Jezus aan. Als je in dit leven niet hebt leren strijden, dan komt de strijd nog. Zo eerlijk is de Bijbel ook. Dan komt de ergste strijd nog. Maar als je in dit leven soms op leven en dood gestreden hebt met je oude ik. En soms wel eens zei, ik ellendig mens, wanneer komt er nou zijn einde aan? Dan mag je weten, eens is de strijd voorbij. En tot die tijd gaan wij dan met al ons strijden tot hem die verlossing geeft. Omdat hij zelf de strijd gestreden heeft. Amen.

Dank jullie wel, Johan en Pieter en Wilbert, dat jullie zo met jullie stem en muziek de Heere God groot wilden maken vanavond. We hopen en bidden dat jullie dat nog lang mogen doen. We willen alweer aan het einde gekomen, althans bijna, van deze open deurdienst, de Heere God samen danken. Laten we danken en bidden. Hoe groot zijt gij? Zo mochten we met een lofzang horen en zingen. Heere, hoe groot bent u dat u mensen zoals wij, van die arme strijders, ik ellendig mens, dat u zulke mensen opzoekt, ook vanavond weer. We danken u voor uw woord. We danken u, Heere, voor uw werk in ons leven. Als we instemmend mochten luisteren en ook bij onszelf herkennen die strijd van binnen. Heere, u weet hoe zwaar het soms is. Geef ons dat we dan steeds weer beseffen. Wat dat lied zegt, gaan wij dan met al ons strijden. Als ons hart in het strijd u beeft, tot hem die verlossing geeft. Heere, u alleen kunt in onze strijd nabij zijn. Heere, we bidden, leer ons strijden. Tegen de zonde en de duivel die aan ons trekken, die ons verleiden willen, die ons niets liever dan bij u vandaan willen krijgen. Heere, we bidden om de kracht van de geest, de Heilige Geest die ons leidt en voorgaat op het leven, spat met u. En we bidden, Heere, dat als we er doorheen zitten in de strijd, dat we uitzicht mogen ontvangen op dat moment dat alle strijders door u worden binnengehaald en de overwinning daar is. Heere, we bidden ook voor wie geluisterd heeft vanavond, misschien die strijd helemaal niet herkende. Dat kan. Geef ons dan, Heere, daar ook inzicht in voor onszelf, dat we naar u daarmee gaan, Heere Jezus. Wilt u in mijn leven het roer overnemen? Wilt u de weg wijzen? Ook al is het een weg van strijd, een weg van zelfverloochening, het is de beste weg, omdat u, Heere Jezus, voorgaat. Heere, zo bidden we ook om kracht in de strijd, heel concreet. We denken aan jongens en meiden die morgen weer naar school moeten of naar een opleiding. Misschien wel een nieuwe school of een nieuwe opleiding beginnen. We denken aan anderen voor wie werk weer begint. Voor wie het in het gezin al een strijd kan zijn om u te dienen. Heere, help ons toch. Geef ons de bereidheid om de weg van strijd achter u aan te gaan. Want dan belooft u de overwinning. En dat wij dan eens, net als uw dienaar Paulus, die ook maar een arme strijder was, mogen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. En nu is daar de krans van de heerlijkheid. Heere, zo leggen wij deze dienst terug in uw handen. We danken voor de muzikale bijdrage. Wilt u Johan en Pieter ook zegenen in hun werk van het evangelie zingend verkondigen, dat ze dat op veel plaatsen mogen doen en met vrucht. We danken, Heere, voor het orgelspel van Wilbert. Voor een ieder die een taak had. Voor de commissie die veel werk verricht elk jaar weer. We danken u voor al die diensten deze zomer. Al die momenten dat we elkaar mochten ontmoeten. Mochten luisteren naar uw woord, naar muziek en zang. Heere, geef dat het blijvend een indruk op ons heeft gemaakt. Niet als even een fijn moment in de kerk en dan weer naar huis, zoals we gekomen zijn, maar dat het die indruk achterlaat, dat we de weg met u gaan. Bemoedigd, gewaarschuwd, vertroost, achter u aan. Heere, neemt u het verkeerde, het zondige genadig weg. Heere, bedank ook voor de rust en de vrede die er in ons land is, als we dan denken aan verschrikkelijke beelden van een alles verwoestende modderstroom in Nepal, die mens en dier verzwelgt en meeneemt.
Heere, wat is de natuur geweldig en prachtig, maar ook machtig en gevaarlijk. We bidden voor alle die achterbleven, die rouwen. We bidden voor alle die konden ontvluchten, maar huis en haard kwijt zijn. We bidden voor hen die nog in wanhoop zoeken naar hun geliefden. Heere, we bidden voor zoveel, ook op andere plaatsen, waar lijden en verdriet is. We denken in het bijzonder ook aan uw kerk. Zoveel miljoenen christenen die alleen maar kunnen dromen van een open deurdienst. En die alleen maar hermetisch gesloten deurdiensten houden. Uit angst en onveiligheid. Heere, wees toch ook daar. Een gesloten deur houdt u gelukkig niet tegen. Bescherm uw kerk. Heere, zo dragen wij kerk en wereld aan u op. Dichtbij en ver weg. Hoor ons gebed. Vergeef ons onze zonden. In de naam van onze Heere, Jezus Christus alleen. Amen. Ik wijs u nog op de collecte die straks bij de uitgang gehouden wordt. Van harte bij u en jou aanbevolen. We zingen ons slotlied uit Johannes de Heer 96. Ik bouw op u. Ook daar gaat het over de strijd. Zwak in onszelf, maar de overwinning is door hem beloofd. Johannes de Heer 96.

We mogen heen gaan in vrede, het woord van de Heere in ons hart bewaren en zijn zegen ontvangen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.

U heeft zojuist kunnen luisteren naar de allerlaatste open deurdienst van het seizoen. Deze dienst werd gehouden in de gereformeerde kerk te Doornspijk. Voorganger was dominee Kroneman uit Urk. En de muzikale begeleiding was in handen van Wilbert Magree. Medewerking werd verleend door Johan Petersen en Pieter Baarsen. We zijn weer terug in de studio. Achter de knoppen zit Dries Hoekert en mijn naam is Janneke Dikhoff. Deze maand augustus en de maand september is er nog geen vervolgverhaal dat Aten van Geest ons voorleest. Daarom vervolgen we het programma tot de klok van 9:15, wanneer het verzoekplatenprogramma zal beginnen. We gaan liederen laten horen rondom het thema God is met ons. Het is een zekerheid waarmee we het leven mogen doorgaan, dat God dichtbij is, wat er ook gebeurt. Vandaar ook het volgende lied, Vertrouw maar op God. En het wordt gezongen door het Ichterskoor uit Elburg.

Door het lijden en het sterven van de Heer Jezus mogen we dicht bij Hem zijn. We mogen weten dat de Heere God er altijd is en steeds opnieuw mogen we ons aan Hem toevertrouwen. Dat gun je toch iedereen om je heen, in je gezin, de mensen op je werk, je familie, daar waar Jezus centraal staat, zal het licht doorbreken. Hier komt, Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

Ja, deze Heer en Heiland, Hij is er. In al je vreugde en blijdschap, maar ook in je diepe noden. En wat kan het leven donker en zwaar zijn, als diegene waar je zoveel van houdt, ziek is, pijn moet lijden, of zelfs als je diegene moet missen, dan is dat enorm moeilijk en zwaar. De Heere God wil bij je zijn, altijd. Je kunt gaan luisteren naar Gedalia met het lied U bent het telkens weer.

Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan. Ontvang Gods zegen over je leven, vrede voor jou in zijn naam. Hier komt voor jullie het lied van Selah, Gods zegen voor jou.

Het volgende lied heet Meer dan ooit. Dit lied geeft houvast en troost in moeilijke tijden. Het herinnert ons er herhaaldelijk aan dat Gods trouw en persoonlijke liefde onveranderlijk zijn, wat er ook gebeurt in de wereld en in je eigen leven. Hier komt Meer dan ooit.

Rond 8:45 gaan we beginnen met ons verzoekplatenprogramma. Mocht u of jij nog een lied willen aanvragen voor deze zondagavond, dan kan dat nog. We hebben nog een beetje ruimte. U kunt dan gaan naar Lou Media verzoekplaat om het lied aan te vragen. Wat kun je soms blij en gelukkig zijn als je eraan denkt wat een grote liefde de Heer Jezus voor ons heeft. Wat wil je dan wel graag dicht bij hem zijn, hè? Tot een bidden en zingen van zijn grote liefde. Nou, en daarover gaat ook het volgende lied. Hier komt Ik wil zingen van mijn heiland. En het wordt gezongen door Joke Buijs.

programma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 4469 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.

van harte welkom bij het Verzoekplatenprogramma. Zojuist heeft u kunnen horen dat u ook via de telefoon eventueel een nummer zou kunnen aanvragen. Dat is vanavond niet het geval. Kan dus wel via de website, maar niet via de telefoon. Maar we gaan beginnen met ons Verzoekplatenprogramma. We hebben namelijk een verzoek binnengekregen voor Pa Platte. Jaap, je gaat door een moeilijke en spannende tijd. Jij en ook je vrouw Henny worden heel veel sterkte en Gods nabijheid gewenst door Erik en Jeanette. Hier komt voor jullie het lied Hoop. En dit lied wordt gezongen door Eiland Urk en de solist is dirigent Gerrit Schinkel.

Ja, geef mij hoop. We gaan naar het volgende lied. Jacob Zwip vraagt een lied aan en wel een lied uitgevoerd door Eiland Urk. Dit lied is aangevraagd speciaal voor alle Lelygroep medewerkers, studiomedewerkers van de Loe, Naomi met haar man en kinderen, nou dat is fijn Naomi, Ati van Geest en iedereen die Jacob is vergeten. Jacob, we hebben een mooi lied voor je gevonden. Het heet Heerlijke Stad en het wordt gezongen door Eiland Urk.

In het volgende Johannes de Heerlied, Al de weg leidt mij mijn heiland, klinkt door dat we, wat er ook gebeurt, altijd op God mogen vertrouwen. En daarom mag je met een gerust hart weer de week in. Wat niet betekent dat alles altijd goed gaat of goed komt, maar dat je mag weten dat je er niet alleen voor staat. De muziekcommissie van het Harde Mannenkoor en Omstreken heeft dit lied aangevraagd voor meneer Van Spijkeren van de Baritons. Meneer Van Spijkeren, u mocht gisteren 29 augustus uw verjaardag vieren. We draaien voor u dit lied, Al de weg leidt mij mijn heiland. En het wordt uitgevoerd door het Harde Mannenkoor en Omstreken.

Het volgende lied is voor mevrouw Kroeze. En het wordt u zomaar aangeboden door de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Hier komt voor u het lied Praise the Lord, O Jerusalem. En het wordt uitgevoerd door het christelijk gemengd koor Halleluja uit Wezep.

Dan hebben we een aanvraag binnengekregen voor Hanna van der Weert. Hanna, je krijgt het lied Er is een God die hoort, aangeboden door Hanneke van Noord uit Barendrecht. Hanneke heeft het zo mooi verwoord en dat wil ik graag voor je voorlezen. Afgelopen week zou het de verjaardag van pa zijn geweest. Je mist hem iedere dag evenveel, maar toch is dit een dag om even bij stil te staan. Je hebt al van meerdere geliefden afscheid moeten nemen. Het is mooi om vast te houden aan God die ons altijd hoort en ziet. Groet Hanneke van Noord uit Barendrecht. Hier komt voor jou, Hanna van der Weert, het lied Er is een God die hoort en het wordt gezongen door het Holland Koor onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart.

Dan is er een aanvraag binnengekomen om een lied te laten horen voor alle leden van Elim het Harde. En wel Psalm 84. Een lied dat zo mooi past bij vandaag. De dag dat we naar het huis van God mochten gaan. Maar misschien heeft u niet meer de kracht om naar de kerk te gaan en heeft u thuis meegeluisterd. Wat kun je dan verlangen naar dat huis van God, de kerk hier op aarde en nog veel meer naar dat huis in de hemel, om eens echt in de nabijheid van onze hemelse Vader te zijn. Gemeenteleden van Elim, Psalm 84 wordt u aangeboden door uw predikant, dominee Post. En het wordt uitgevoerd door de Verenigde Veluwse Koren.

Naomi Hollander vraagt een lied aan voor Jacob's Web, alle luisteraars en de Loom-medewerkers. We gaan draaien. Ik heb gehoord van een land. En het wordt uitgevoerd door broer en zus Schinkel uit Urk.

En dan hebben we zojuist nog een verzoek binnengekregen om het lied te draaien, Psalm 87, het liefst met bovenstem. Dit lied is bestemd voor oma Anja en de Oekraïense inwoner Dimitri Piv. Voor jullie laten we horen Psalm 87.

Misschien luistert u mee en woont u in het verzorgingshuis of een verpleeghuis in onze gemeente. Dan hebben we voor u een lied ter bemoediging en troost. Een deel uit dit lied gaat zo. De Herder der Liefde kent uw naam. Nimmer vergat hij u. O kind van Gods liefde, weersta hem niet, maar laat u toch vinden nu. Hier komt de Herder der Liefde, uit de cd Ter wille van zijn naam. En het wordt gezongen door OGCK onder leiding van Harry Hamer.

Verder hebben we geen verzoekjes binnengekregen en daarom hebben we nog een paar liederen om te laten luisteren. De Heiland is op de aarde gekomen om redding te brengen. Hij is gekomen om het licht van de wereld te zijn, om ons vergeving te schenken. Door zijn sterven mogen wij leven en voor altijd dichtbij, in zijn nabijheid zijn. Daarover gaat ook het volgende lied, In His Love. Het komt van de cd Zingt met Vreugde en het wordt gezongen door het gemengd koor Groot Veluwe onder leiding van Wim Magree.

We gaan naar Psalm 150. Loof de Heere. Halleluja. Loof God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig gewelf, hemelgewelf. Loof hem om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met geschal van de bazuin. Loof hem met luid en harp. Loof hem met tamboerijn en rijdans. Loof hem met snarenspel en fluit. Loof hem met helder klinkende cymbalen. Loof hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja. Daar gaan we naar luisteren, Psalm 150. En ook dit lied komt van de cd Zing met Vreugde, onder leiding van Wim Magree.

Ja, dan gaan we al naar het allerlaatste lied van dit verzoekplatenprogramma. En dat is een lied waarin we Gods nabijheid vragen, nu het avond is geworden. Na dit lied zal Dries Hoekerts de avondoverdenking verzorgen en deze uitzending afsluiten. Dries, ik wil jou alvast bedanken voor het verzorgen van de techniek. Wat moet ik zonder Dries? En voor het verzorgen van de avondoverdenking. De presentatie was vanavond in handen van Janneke Dikhoff. Ik wil u en jou alvast hartelijk bedanken voor het luisteren en het aanvragen van een lied. We hopen dat deze avond u heeft mogen bemoedigen, troosten en sterken. Een goede week toegewenst. Hier komt het lied Avondzang.

Bent u al bereid voor de eeuwigheid? Dat is de vraag die ons bezig kan houden. Het is, we zijn bijna aan het eind van de uitzending, zoals Janneke al zei. En ik sluit de avond af met een overdenking. En dat is een overdenking naar aanleiding van Psalm 116, vers 1 tot 9. En dat is een overdenking die onze pastoraal werker hier van de hervormde gemeente Elburg, dominee Maarten Post, had geschreven voor het middaggebed van de afgelopen zomer. En toen mocht ik hem ook voordragen, omdat Maarten vanwege omstandigheden thuis was. En ik wou hem vanavond eigenlijk weer met u delen. Het is Psalm 116. Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Hij neigt zijn oor tot mij en daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keert terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u Heere hebt mijn ziel immers gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen der levenden. Ik riep de naam van de Heere aan. Deze psalm begint enorm intiem. Misschien zeg je dat ook wel eens tegen je kinderen. Ik hou echt zoveel van je. Mag ik het eens vragen? Zeg je dat ook wel eens tegen God de Vader? Of tegen de Heere Jezus? Heere Jezus, ik hou zo ontzettend veel van u. Nergens in de psalmen toont een dichter zijn hart zo openlijk als in deze psalm. De dichter houdt enorm veel van zijn God. Hij heeft de Heere lief met heel zijn hart en hij zegt het ook, ik heb de Heere lief. U vraagt waarom houdt hij zoveel van de Heere dat hij dat zo vrijmoedig uit. Hoe is dat gekomen? Nou, hij heeft ervaren in zijn leven wat er gebeurt als je de naam van de Heere aanroept. Hij ervaarde dat de eeuwige, de Allerhoogste God hem hoorde op zijn gebed. Hij heeft ervaren dat God naar hem luistert. Kijk, dat God het gebed hoort, dat belijden we misschien wel. Maar vervolgens denken we dat God met het gebed mysterieuze wegen gaat. Je ziet er meestal niet zoveel van. Als je ons diep in ons hart kijkt, dan beschouwen wij ons gebed als redelijk machteloos. Het gebed is vaak een wat formeel gebeuren. Maar beleven dat God je opraapt uit de diepste ellende, zijn wondermacht ervaren, Gods genade en barmhartigheid voelen, erachter komen dat die naam Heere betekent, ik ben bij jou, ik zorg voor je, ik hou van je, dat is heel wat anders. De dichter van deze psalm riep in doodsnood de naam van de Heere aan. Hij zegt in vers 3, banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Hij roept tot God met zijn schorre stem, met nauwelijks verstaanbare woorden. Wind, lucht, dat verdwijnt. Zou God dat horen? Zou dat kunnen? Of zou hij moeten ondergaan? Zou hij moeten sterven? En toen? Toen had hij een ontzaglijke ervaring van uitredding. Hij heeft zoiets onuitsprekelijk groots ontvangen. God bestaat. God kende hem. God hoort je gebed, echt. En hij wil met mensen te maken hebben. God zag hem aan. En sindsdien is hij vol liefde, vreugde en verwachting. Hij kan er niet over ophouden om te vertellen wie God werkelijk is. En dat geldt vandaag nog. Begrijp je dat? God hoort uw stem, uw smeekbeden. Deze psalm is geschreven om u dat te laten geloven. Het deed me denken aan de zeezeiler. Hij voer over de Stille Oceaan en hij was bezig met een enorme tocht van Australië naar Zuid-Amerika. Het gebeurde midden op de Stille Oceaan. Australië was op een afstand van 1200 kilometer toen de storm opstak. Nu was hij een ervaren zeezeiler. Zijn boot was goed, maar toch, het was een zware storm. De zeezeiler vertelde, niets kan vergeleken worden met wat er psychisch met je gebeurt als een zeeman echt in het grote, hoge, wilde blauw daarginds stuurt. Huilende geluiden rond de masten, groen koud water dat over het dek davert en water dat soms zo hard tegen de romp van de boot slaat dat het voor een ogenblik lijkt dat de tijd ophoudt te bestaan
en dat dagen achter elkaar. Het vraagt alles van je stuurmanskunst, want een hevige storm kan je scheepje in een oogwenk versplinteren. En dan moet je verdrinken. Verdrinken in de duisternis beneden je. In de storm bidt elke zeeman het bekende Bretonse gebed. O God, gedenk mij. Uw zee is zo groot en mijn schip is zo klein. Maar het was allemaal bekend terrein voor de zeezeiler. Het was altijd redelijk goed gegaan, maar toen die nacht hoorde hij midden in de storm een knal. En onmiddellijk wist hij wat er gebeurde. De kiel brak af, de boot sloeg om, het water spoot naar binnen, alles was onderboven. Hij had de tegenwoordigheid van geest om onmiddellijk zijn noodsignaal uit te brengen en daarna trok hij snel zijn overlevingspak aan. Dat houdt je warm en drijvend. En zo zat hij in een luchtbel, in een omgeslagen boot. De bodem van de boot was het plafond. Na enkele uren luwde de storm. Er was alleen de zware deining. En toen werd het stil. Hij wist niet of iemand hem zou vinden of redden. Of zijn noodsignaal was opgepakt. 4 dagen zat hij in een luchtbel te hopen en te bidden. 4 dagen lang. Zijn leven ging aan hem voorbij. Het leek naarmate de tijd voortschreed onmogelijk dat zijn noodsignaal door iemand zou zijn opgepikt. Het waren maar radiogolven in een eindeloze ether. Eindeloos wachtte hij en piekerde maar. Hij dacht aan de moeizame verhoudingen met zijn vrouw, aan de worstelingen die hij zelf had met zijn in zichzelf gekeerde karakter. Hij dacht aan een dochter die eind van de zomer wilde gaan trouwen. Zou die daarbij zijn? En juist toen de moedeloosheid in zijn hoofd kroop als een zwarte schaduw, hoorde hij stemmen buiten. Hij wist niet of die het echt hoorde. En toch, er werd Engels gesproken. Hij dook, kwam boven water en zag zijn redders. Ontzaglijke vreugde, niet te beschrijven, vervulde hem. Blijdschap, verwondering om nooit te vergeten. Een onvergetelijk moment, een ontzaglijke redding. Hij mocht leven. Wat was er gebeurd? Zijn noodsignaal was gehoord. En een uitgebreide zoektocht was gestart. Een fregat van de Australische marine, die juist redelijk dicht in de buurt was, vond als door een wonder tussen de heuvelhoge golven het omgeslagen jacht. En bij de inspectie van het jacht door de marinemensen dook opeens de zeezeiler tot een verbazing uit het water omhoog. God heb ik lief, want hij hoort mijn stem. Dichte dichter van Psalm 116. Hij is ook op wonderbaarlijke wijze gered. Zijn leven is na zijn redding totaal veranderd. Hij gelooft nu echt, hij is een getuige geworden van de barmhartige God die wij zo goed kennen door de openbaring van Jezus Christus. Hij is voor eeuwig veilig, verbonden aan zijn redder. Ja, maar zegt u, de Heere God is ook heilig, ver, onbenaderbaar voor mensen die maar wat aanknoeien. En weet u, iets van de heiligheid Gods, weet u iets van de ernst van de zonde? Zonde maken een scheiding tussen God en mens. God is geen eerste hulp bij ongelukken. God wil je hart, hij wil je echt. Luister, vriend, vriendin, die God werkelijk nodig heeft, niet voor een moment, maar voor je leven. De redding van de hopeloze zondaar, die het rechtvaardig oordeel over zijn zonden heeft verdiend, is niet minder spectaculair dan de redding van de zeeman. Dat wordt wel duidelijk als we denken aan wat Jezus heeft gedaan om de zonden te boeten in uw en mijn plaats. Het lijden van de Heer Jezus, Gods Zoon aan het kruis, is zo indrukwekkend. God werd mens in een weergeloze reddingsactie, omdat iedereen die in Jezus gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig mag leven. Gaat het mis in je leven? Wat moet u doen? Roep de naam van de Heer aan. Ja, maar zal de Heere God dat noodsignaal horen? Wis en zeker. Petrus zei op de Pinksterdag tot de hopeloze mannen die hun veroordeling nog niet eens begrepen: het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En toen ze hun ellende zagen en hun berouw toonden, gebeurde het wonder. 3000 mensen die zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Bent u al gered? Nee, roep de naam van de Heer aan, want die belofte van redding geldt ook nog vandaag. God hoort uw stem en hij ziet
wat er gebeurt.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 490 is een bekend lied. Als beschuin geschal des Heeren klinkt, dan gebeurt het. De lucht wordt vervuld met de heilige engelen schaar. Dan schudden de doden hun stof af en wordt het onsterfelijkheid omkleed. Dan worden al zijn kinderen die nog leven op de aard, in een punt des tijds omkleed. Zij worden voor eeuwig thuis vergaard. We gaan luisteren naar lied 490.

Lied 15. Laat zien wat er gebeurt als Jezus terugkeert op de aarde. Als de meester zal vergaderen van heinde en ver, die hem volgen op zijn wenken, steeds zoekend zijn eer. Al de zijnen zullen juichen rondom zijn troon, s'Heeren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon. We gaan luisteren naar lied 15.

Het volgende lied wordt gezongen door Aafje Heines en het is lied 411. Een zin uit dit lied zegt: hij wil gebeden zijn. Je mag God alles vragen en vragen om hulp, hem alles voorleggen. Sterker nog, hij wil gebeden zijn. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert, de trouwe hoede en zegen van hem die het al regeert. Als hij de wolken en de wind de weg wijst, zal hij ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. Het is wijsheid wat hij doet, zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. We gaan luisteren naar het bekende lied 411.

Lied 25 is een paaslied. Er klinkt een stem die galmt door heel Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Die in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Nu de Heer is opgestaan, breekt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. We gaan luisteren naar lied 25.

We gaan naar lied 932. En lied 932 is voor mij een volkomen onbekend lied. Gij leidt ons, Vader, aan uw hand. Het is maar één stap om tot u te gaan. Gij stuurt ons leven, gij gaat vooraan. We zijn op reis, we trekken voort naar het hemelsland door de open poort. We gaan luisteren naar lied 932.

Lied 419 staat niet meer in de huidige bundel. Het is een prachtig lied, maar voor mij volslagen onbekend. Het geeft ons opdracht om de boodschap door te geven, opdat geen verwijt u het hart doorboort. Nimmer nog heb ik van Jezus gehoord. Ginds in een steeg vol ellende en nood vond men een knaap aan de rand van de dood. Toen men vroeg hoe het met zijn ziel was gesteld, zei hij, nooit heeft men mij daarvan verteld. Toen men hem sprak van het verlorene schaap, kwam er een glans op de stervende knaap. Weet gij wel zeker dat mij dat ook geldt? Niemand toch heeft mij daar ooit van verteld. Ik ben veel te min en te slecht, sprak hij nu. Nee, was het antwoord, hij stierf ook voor u. Maar als dat waar is, sprak hij nu ontsteld, waarom toch heeft men dat mij nooit verteld? En de engel des doods kwam nu nader tot hem. Plotseling sprak hij toen met bevende stem, Heer, ik geloof, voor mij stierf gij aan het kruis. Breng toch die boodschap aan allen in huis. Zeg het toch voort, o zeg het toch voort, predik den heiland door daden en woord, dat men geen verwijt u het hart ooit doorboort. Nimmer nog heb ik van Jezus gehoord. We gaan luisteren naar dit prachtige lied, lied 419.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas, het cijfer 6@cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar programma gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Na een korte herhaling beginnen we vandaag bij Exodus 36. De vorige keer zagen we dat de Heere, ondanks de ontrouw van het volk, het verbond met hen toch wilde vernieuwen. Mozes moest opnieuw de berg beklimmen met 2 stenen. En de Heere gaat verder met zijn volk. Hij komt bij Mozes en noemt zijn naam. Hij is de Heere, hij is genadig en vergeeft de schuld. Hij ziet de schuld niet door de vingers, maar hij kan het vergeven, omdat de offers vooruitwijzen naar het volmaakte offer van Jezus Christus. Het verbond tussen de Heere en Israël blijft bestaan. God belooft Mozes dat hij grote dingen voor het volk zal doen. Ze zullen getuigen zijn van zijn wonderen. Hij zal de vijandige volken uit Kanaan verdrijven. De Israëlieten krijgen op hun beurt een aantal geboden van God waar ze zich aan moeten houden. Verschillende geboden die erop gericht zijn dat Israël de Heere met het hele hart zal liefhebben en toegewijd zal zijn. De Heere wil de eerste plaats in hun hart hebben en hij wil die plaats niet delen met afgoden. Als je van iemand houdt, dan wil je diegene ook niet delen. Na verschillende geboden die het volk moeten beschermen tegen afgoderij, volgen voorschriften voor feesten en voor de Sabbat. De Heere heeft mooie plannen met zijn volk. Levend vanuit het verbond met de Heere zal er ook een reden zijn om feest te vieren. De oogsten zullen overvloedig zijn. Mensen zullen het eerste aan de Heere geven en dan nog genoeg overhouden. Als ze feest met en voor de Heere vieren, kunnen ze dat rustig doen. De Heere zal ervoor zorgen dat vijandige volken op die dagen niet zullen aanvallen. Dit en nog veel meer vertelt de Heere aan Mozes. En als Mozes deze keer de berg afgaat, straalt zijn gezicht door de ontmoeting met de Heere. De zonde van Israël is verzoend. Het verbond is vernieuwd. En dan is het tijd dat de bouw van de tabernakel begint. De vorige keer zagen we de vrijgevigheid van de Israëlieten. Vrijwillig geven ze graag veel materialen en tijd aan de Heere. En wij gaan nu verder met Exodus 36.

Exodus 36 beschrijft de bouw van de tabernakel. Exodus 37 beschrijft de bouw van de ark van het verbond. De instructies zijn gegeven en de materialen zijn geleverd. Nu kan de bouw van de tabernakel beginnen. Exodus 36 vers 1. Alle andere vaklieden die van God talenten hebben gekregen, moeten Bezaliël en Oholiab helpen bij het werk aan de tabernakel. De Heere heeft Bezaliël uitgekozen om de leider van de uitvoerende werkzaamheden te zijn en Oholiab is zijn assistent. Natuurlijk kunnen zij het niet alleen en daarom worden ook andere vaklieden opgeroepen om Bezaliël en Oholiab te helpen. Exodus 36 vers 2. Mozes riep Bezaliël en Oholiab en alle andere vaklieden bij zich die van de Heere talenten hadden gekregen en die met heel hun hart wilden helpen bij het werk. In dit vers vinden we een belangrijk en essentieel punt voor het werken in de dienst van de Heere. Eigenlijk zijn er twee punten. Het eerste is dat je weet welk talent je van de Heere hebt gekregen. En het tweede is dat je met heel je hart wil helpen. Tegenzin is een houding die de Heere niet kan gebruiken. Bij de bouw van de tabernakel zijn vaklieden nodig die in staat zijn prachtige dingen te maken. Dingen die in de dienst van de Heere moeten worden gebruikt. Dan gaat het niet om zomaar een klusje en moet je ook niet de hele tijd naar de klok lopen te kijken. Ze mogen meehelpen het huis van God te bouwen, niet omdat ze tot slavendienst zijn gedwongen, zoals in Egypte, maar omdat ze het zelf willen. Ze doen het met heel hun hart. Een punt om even bij stil te staan. Mogelijk om onszelf te vragen, waarom doe ik de dingen die ik nu doe? Met welke houding en instelling? In gezin, werk en kerk kan er heel wat sleur zijn. Gewoonte, traditie, omdat het moet of altijd al zo gedaan wordt, op zich helemaal niet verkeerd. Maar dan is het ook goed om op zijn tijd jezelf te onderzoeken. Er mogelijk eens met iemand over te praten. Met je man, je vrouw, de kinderen of andere familieleden? Leef jij op de automatische piloot? Of kan er van u en jou ook worden gezegd? Ze hebben van de Heere talenten gekregen en met heel hun hart wilden ze helpen bij zijn werk. De Heere wil geen mensen in zijn dienst die liever iets anders zouden willen doen. Bezaleel is druk met het werk voor de Heere. Dat is prachtig. Het dringt ook tot de vraag waar u en jij druk mee zijn. Ook met het werk van de Heere. Soms hoor je in een kerk of gemeente, het zijn altijd dezelfde die je overal ziet. Helaas getuigt dat niet van een algehele inzet van alle gemeenteleden. Natuurlijk zijn er altijd situaties en omstandigheden dat helpen in de kerk even niet kan. Maar betrokkenheid werkt aanstekelijk. En vele schouders maken licht werk. Anders komt op een dag vast je schoonvader langs en die zegt, maar dat kan toch niet zo? Op deze wijze raak je overbelast en ook voor het volk is het zo veel te vermoeiend. Wat moet er van het volk terechtkomen als jij het werk niet meer aankunt? Luisteraar, u weet het nog wel, dat overkwam Mozes in Exodus 18 vers 18. Als kerkmensen iedere zondag enthousiast naar de kerk gingen, zou dat ook aanstekelijk werken op mensen die niet of niet meer naar de kerk gaan. In zo'n geval wil toch iedereen weten wat er precies in de kerk gebeurt. Misschien zou er wel opwekking komen. Het werk van de Heere moet met vreugde en blijdschap worden gedaan. We mogen Hem met vreugde dienen. We moeten ten volle overtuigd zijn dat we Hem dienen omdat we dat willen en omdat we dat met ons hele hart willen doen. Het is een soort enthousiasme dat we vandaag in kerken en gemeenten nodig hebben. Spreuken 15 vers 30. Vriendelijke ogen maken het hart blij en een goed bericht schenkt nieuwe moed. Exodus 36 vers 3 tot en met 5. Mozes droeg de gaven die hij van de Israëlieten had gekregen, aan hen over. Nog elke morgen werden vrijwillig nieuwe gaven gebracht. Ten slotte verlieten de vaklieden hun werk en kwamen bij Mozes met de boodschap, we hebben nu genoeg materiaal om het werk te kunnen uitvoeren.
Dit vers is een van de weinige plaatsen waar mensen gevraagd moesten worden om met geven te stoppen. De Israëlieten gaven gul aan de dienst van de Heere. Exodus 36 vers 6 en 7. Daarop liet Mozes in het kamp bekendmaken dat er niet meer gaven nodig waren. De mensen moesten ervan weerhouden worden nog meer te brengen. De mensen moesten worden tegengehouden en gezegd dat er geen gaven meer nodig waren. Dat is echt bijzonder. Velen waren jarenlang slaven geweest. Zeker, toen ze Egypte verlieten waren ze rijk, overladen met goud, zilver en mooie kleren. Maar daarom is het juist zo bijzonder. Ze hadden voor de uittocht nooit veel bezit gehad. Nu ze uiteindelijk rijkdommen hebben, zou een mens kunnen denken dat ze met deze achtergrond niet veel bereidheid zullen tonen die weg te geven. Maar ze gaven royaal aan hun God, vol vreugde en enthousiasme, en de vaklieden gingen aan het werk. Exodus 36, vers 8 en 9. De kundige wevers maakten eerst 10 tentdoeken van getwijnd fijn linnen, blauwpurper, roodpurper en scharlaken, bewerkt met prachtige engelfiguren. De tentdoeken waren voor de bedekking van heel de tabernakel. Het was de bedekking die eerst over de meubelstukken ging als ze optrokken tijdens de tocht door de woestijn. De tentdoeken vormden de omheining aan de buitenkant. Dit fijn getwijnde linnen spreekt van de gerechtigheid van Christus. Het spreekt van zijn wezen en zijn werk. Het spreekt van de gerechtigheid die hij zijn volgelingen geeft, opdat zij in Gods aanwezigheid bekleed mogen zijn met zijn gerechtigheid. Het is belangrijk om te zien dat wat Christus heeft gedaan en bewerkt voldoende is. Een verzoening van al onze zonden. Hij is de enige die in staat is om te redden, te bevrijden en te bewaren. Ook de kleden van geitenhaar en de bedekking van ramsvellen spreken van Christus. De panelen en voetstukken wijzen naar hem. De eigenlijke tabernakel was van panelen van acaciahout gemaakt. De panelen waren met goud overtrokken. Best een heel vrachtje om te vervoeren. Alle meubelstukken werden met draagstokken op de schouders van de priesters uit de stam van Levi gedragen. De gouden panelen moesten rechtop worden neergezet. Ieder paneel had voetstukken van zilver. De hele tabernakel rustte op zilver. Door middel van dwarsbalken en ringen werden de panelen bijeengehouden. Het was een heel compact en demontabel bouwwerk. De tabernakel zelf was onderverdeeld in twee ruimten. De kleinste ruimte was het heilige der heiligen en het grotere het heilige. Beide ruimten waren van elkaar gescheiden door het voorhangsel. Alles in de tabernakel beeldt een bepaald aspect van de persoon of het werk van de Heer Jezus Christus af. De zilveren voetstukken spreken van het vaste fundament van de verlossing door het kostbare bloed van Christus, Handelingen 20. Door zijn volbrachte werk is Christus zelf het ware fundament waarop geredde zondaars kunnen staan. Het benodigde zilver werd verkregen door de heffing van de verzoeningssom van de mannen van 20 jaar en ouder, Exodus 30. Iedereen betaalde hetzelfde. Er is geen onderscheid. De verlossing door Christus maakt de mens geschikt voor de Heere en brengt hem of haar bij hem. Afzonderlijk spreken de panelen van door genade geredde mensen, bekleed met het goud van de goddelijke gerechtigheid. Deze gerechtigheid van de Heere is, door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven. Zoals de acacia-panelen met een aardse afkomst voor de tabernakel konden worden gebruikt, zo kunnen ook wij bruikbare en levende stenen voor Christus zijn. Heiligen, bekleed met een gerechtigheid van goddelijke oorsprong. Daarnaast leren we uit het Nieuwe Testament dat ook elke gelovige afzonderlijk een tempel is van de Heilige Geest. 1 Korintiërs 6. Verlossing van een mens rust op de verlossing die in Christus is. Het geloof van een verloste zondaar vindt houvast in die verlossing. Vast en zeker
net als de panelen van de tabernakel in de zilveren voetstukken waar ze op rusten. De pinnen of tappen en de voetstukken spreken van de Heer Jezus, in zijn kruis en opstanding. De panelen staan niet afzonderlijk, maar samen. Alleen zo zijn ze functioneel. Gelovigen zijn in Christus met elkaar verbonden en niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van alle heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus zelf de hoeksteen is. In hem groeit het hele bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel. Efeziërs 2. Vandaag is de kerk of de gemeente van Christus het huis van God, pijler en fundament van de waarheid. Ook iedere gelovige afzonderlijk is woonplaats van God. De hoekpanelen zorgen voor stevigheid op de zwakke punten. Hierin kunnen we die gelovigen zien die de bekwaamheid en de gave van wijsheid hebben om alles in het gereel te houden. De twee gordijnen in de tabernakel vormen het sluitstuk wat betreft het interieur van de tabernakel. Beide gordijnen hingen aan haken die bevestigd waren aan pilaren die op hun beurt weer rusten op voetstukken. Dwarsstangen zorgden voor het nodige verband. In de tabernakel stond in het heilige der heiligen de ark van het verbond. In Exodus 37 wordt de bouw van de ark beschreven. Exodus 37 vers 1. Daarna bouwde Bezaleel de ark. Hij bestond uit acaciahout en was 1,13 meter lang, 68 centimeter breed en 68 centimeter hoog. De ark van het verbond was een eenvoudige kist van acaciahout, overtrokken met louter goud. Een rand bovenaan hield het verzoendeksel op zijn plaats. De ark werd gedragen met draagstokken die door vier ringen van goud liepen. De draagstokken mochten niet verwijderd worden van de ringen. Er werden verschillende dingen in de ark gelegd. De twee stenen plaquettes met de wet. Dat maakte de ark tot de ark van het getuigenis. Later legde Mozes de staf van Aaron erin, die gebloeid had. En ook de gouden kruik of pot met manna. Het verzoendeksel was uit één stuk gemaakt van puur goud en sloot de bovenkant van de ark af. Twee gerubs van gedreven goud stonden op het verzoendeksel, één aan elk uiteinde. De vleugels van de gerubs waren over het verzoendeksel uitgespreid en raakten het waarschijnlijk aan. De gezichten van de gerubs keken beide naar beneden, naar het verzoendeksel en naar elkaar. Het acaciahout van de ark, overdekt met puur goud, spreekt van Christus, God en mens. De wet die in de ark lag, is door hem volmaakt volbracht. Hebreeën 10. De rand of de omlijsting van goud, ook wel de kroon genoemd, behoede het verzoendeksel voor omvallen. Het spreekt van Christus die nu gekroond is met eer en heerlijkheid en alles heeft volbracht. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons mensen bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen. Het manna in de ark herinnert eraan hoe de Heere heeft voorzien in de behoeften van Israël. Het doet ons denken aan Christus. Hij is het ware hemelse manna, het brood van God, het brood van het leven. De staf van Aaron, die gebloeid heeft, doet ons denken aan autoriteit en gezag. Het doet ook denken aan de opstanding. Alles in de ark herinnert aan zijn overwinning. Op grote verzoendag werd het bloed van het zondoffer, dat spreekt van Christus als ons grote zondoffer, één keer gesprenkeld op het verzoendeksel en zeven keer ervoor. Voor een gelovige is het verzoendeksel een beeld van de troon van genade in de hemel. Door Christus mag een gelovige vrijmoedig naderen tot deze troon van genade. Daarmee is deze plaats voor gelovigen vandaag veel makkelijker toegankelijk dan het ooit voor Israël was. Daar mag een verlost mens de Heere ontmoeten en zijn zegeningen ontvangen. De twee gerubs, de getuigen van Gods gerechtigheid, de bewakers van zijn troon, zijn boodschappers van oordeel.
Maar zij kwamen niet in actie. Zij keken naar het met bloed besprenkelde verzoendeksel en zagen dat Gods eisen waren ingewilligd en dat aan zijn gerechtigheid was voldaan. Psalm 85. Alles wat in Exodus 37 wordt genoemd, is al in vorige hoofdstukken aan de orde geweest. Daarom wil ik in het vervolg van deze uitzending een aantal hoogtepunten samenvatten. Als we de hoge priester volgen, vanuit zijn tent naar de ark in het heilige der heiligen, dan ontdekken we het grote verzoenings- en verlossingsplan van de Heere. Van buitenaf gezien komt de hoge priester door de ingang in de omheining naar binnen. Hij komt dan in de voorhof. Na de verzoening bij het brandofferaltaar en de reiniging en toewijding bij het koperen wasvat, loopt de hoge priester verder naar de eigenlijke tabernakel. De ingang naar het heilige wordt gevormd door een gordijn. Binnenin het heilige staan drie dingen: de gouden kandelaar, de tafel met de toonbroden en het reukofferaltaar. Na het reukofferaltaar hangt er weer een gordijn, het voorhangsel. Het geeft de scheiding aan tussen het heilige en het heilige der heiligen. Als de hoge priester het voorhangsel is gepasseerd, komt hij in het heilige der heiligen. Daar staat de ark van het verbond met het gouden verzoendeksel en, bovenop, de gouden gerubs. Zetten we alles op een rijtje, dan hebben we in het voorgaande kunnen zien dat er drie ruimten zijn afgescheiden in de tabernakel. Dat betekent ook dat drie ingangen zijn te onderscheiden. Als eerste de ingang in de linnen omheining, de omheining rondom het grondgebied van de tabernakel. Als tweede de ingang naar het heilige. Als derde het voorhangsel, de ingang naar het heilige der heiligen. Daar mocht alleen de hoge priester komen, eenmaal per jaar, op grote verzoendag, kwam hij daar om bloed op het verzoendeksel te sprenkelen. Juist daardoor werd het een verzoendeksel, maar daarover meer bij de bespreking van het Bijbelboek Leviticus. Alles in de tabernakel was op zo'n manier gerangschikt dat het een prachtig beeld geeft van de weg om tot de Heere te naderen. De weg die de hoge priester moest afleggen, de weg van zijn tent naar de plaats die de Heere verkozen had om er te wonen, dat is een beeld van de weg der verlossing. Een mens die God zoekt, vindt door Gods genade een ingang, een deur. Die deur is Christus. Alle die hem aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Een mens die Christus aanvaard heeft, weet dat zijn zonden zijn vergeven. Hij is bij het brandofferaltaar geweest. Christus is als offerlam gestorven in zijn plaats. Hij kan nu rustig stilstaan. Hij is binnen. Veel mensen stoppen bij het brandofferaltaar. Maar Christus wil dat een gelovige geheiligd wordt, afgezonderd voor hem, gereinigd bij het koperen wasvat, opdat een gelovig mens kan deel hebben aan de priesterdienst in het heilige. Het heilige is de plaats van aanbidding. Als we het heilige binnengaan, zal een gelovige genieten van alle geestelijke zegeningen die in Christus verworven zijn. We zien de gouden kandelaar die Christus typeert, het licht van de wereld. Ook een gelovige zal een getuige zijn in de wereld. De tafel met de toonbroden getuigt van Christus als het brood van het leven. Wij mogen ervan eten en geestelijk groeien. Als we nog dichterbij komen, staan we voor het gouden reukofferaltaar, de plaats van gebed en aanbidding. Door de Heilige Geest mag een gelovige in gemeenschap met Christus en in navolging van hem priester zijn in voorbeden en aanbidding bij het gouden reukofferaltaar. Door Christus, onze middelaar, gaan we door het voorhangsel naar de ark, de troon van genade. Hij heeft ervoor gezorgd dat het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. In hem is de toegang tot de troon der genade vrij. Het heilige der heiligen beeldt Jezus Christus af in de aanwezigheid van God. In Hebreeën 4
klinkt de oproep om, met het oog op onze grote hoge priester Jezus Christus, hem aan wie wij geen ogenblik moeten twijfelen, door hem vrijmoedig te naderen tot de troon van genade, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Het verzoendeksel beeldt dit uit. De plaats waar genade, hulp en barmhartigheid wordt gevonden in tijden van nood. Dit is het grootste voorrecht dat een mens hier op aarde kan ervaren. Christus, hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Om hem te dienen kan een mens niet volgens de wijsheid van deze wereld wandelen en leven, maar alleen door het licht van het woord van God en de Heilige Geest. De tabernakel geeft een prachtig beeld van de weg waarlangs een zondig mens zijn schepper en God mag vinden. Een weg die hij niet zelf kan maken en vinden. Maar die weg wordt door de Heere zelf geopend en gegeven. Jezus zegt, die weg ben ik. Het kruis verbindt de hemel met de aarde. Plastisch voorgesteld kunnen we zeggen dat de heiland de plattegrond van de tabernakel heeft gekanteld. Het heilige der heiligen is nu in de hemel. Wij mensen zijn van nature in de woestijn van het leven, buiten de omheining. Maar Christus is de deur, en wie door hem binnenkomt zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden. Johannes 10. Toen Christus naar de aarde kwam, vervulde hij het beeld van de tabernakel. Hij maakte de tabernakel verticaal. Het kruis was het koperen brandofferaltaar waar het lam van God voor onze zonden werd geofferd. Hij stierf hier beneden om ons te redden, maar hij keerde terug naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God en voor ons bidt. Het heilige der heiligen is vandaag de hemel. Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. 1 Timotheus 2 vers 5. Luisteraar, op welke plaats staat u in de tabernakel? Staat u bij het brandofferaltaar om gered te worden? Moet uw leven geheiligd worden en vernield, toegewijd aan de Heere bij het koperen wasvat? Waar bent u vandaag? Misschien bij de gelovigen die de apostel Paulus toespreekt in 1 Korintiërs 3? Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Hoort u bij de christenen waar Paulus tegen spreekt? Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Dan moet u naar het koperen wasvat om gereinigd te worden. Of staat u in het donker voor het heilige? Stap het heilige binnen en wandel in het licht van de gouden kandelaar. Dreigt u geestelijk te vermageren en raakt u uitgehongerd? Eet van het brood van het leven. Mogelijk is er in uw leven maar weinig tijd om te bidden. Mogelijk vaak een laatste hulp bij ongelukken. Neem tijd voor het reukofferaltaar en breng uw gebeden voor het aangezicht van de Heer. Misschien zit u in de problemen en heb u vergeving en genade nodig. Christus gaf zijn leven als offer van verzoening. Zijn offer is een verzoening voor al onze zonden. Mag ik u God zegen toebidden en wensen? Tot de volgende uitzending.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.